0: Ja, Bob vanavond.
1: Oh.
0: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus, ik Bob.
2: Gezellig.
3: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

0: overstond, hè?
1: Dat is wel goed. Nee, maar dat is goed dat je dat zegt. Kijk jij, als jij gescheten hebt, kijk je dan naar je stond?
2: Nee.
0: Je kijkt, dat moet je wel doen. Want stel nou, jij gaat scheiten en je kijkt en het is in één keer knalblauw. Wat dan?
1: Dan weet jij, er is iets mis.
0: En nu weet je het niet, want dan...
1: Weg, man.
0: Van, ik bedoel, ik kijk altijd. Moet jullie rustig weten. Ik kijk altijd, weet je wel? Dan maak ik ook echt een moment voor mezelf van, hè? Ja, trek een flesje wijn open. Ja, rustig.
1: Ik scheid ook een bad, hè?
0: Ik.
1: Jawel. Dan lig ik zo en denk van, ja, kan er nou uitgaan? Maar ja, what the hell? Flappakee, man. En als we tussen dat schuim kijken, zo, dat is toch... Ik lag met een meisje in bad. Ik zei, schat, ik heb een verrassing. Doe je ogen eens dicht. En dan die teleurstelling op dat smoeltje. Ik dacht dat het een ring was. Je zegt, doe maar om je vinger. Hey. Maar, even voor de goeie, ik hou niet alleen van stront, hè. Hallo, ik hou ook van fruit. Ah, daar heb ik je. Ik hou ook van fruit. Ik hou zelfs meer van fruit dan van stront. Daar staan ze, even mooi te kijken. Maar dit is stront, het stinkt, hè. En fruit, mits vers, stinkt niet. En stront stinkt juist als het vers is. Maar dat is een fascinerende gedachte. Dat wil dus zeggen dat stront en fruit zijn aan de ene kant dus tegenpolen, maar ze liggen ook in elkaars verlengde. Ja. Hè? Ja, je wil de mensen toch graag iets meegeven op zo'n avond. Anders is het alleen maar entertainment en dat kan niet. Jullie moeten met een gedachte naar huis. Ga hier nou maar eens goed over nadenken. Zal ik ook nog een moraal tegenaan flikkeren of niet? Zal ik er een moraal tegenaan flikken? Ja of nee? Zeg maar, ik doe het zo. Ja? Oké. Okay. Nou, de moraal is... Mensen, laten we ophouden om elkaar van vlakbij met een automatisch wapen door de kop te schieten. Ik denk dat we dan een heerlijke wereld krijgen. Oh man. Maar over dat fruit, hè. Ik schil mijn fruit ook, hè. Ik schil al mijn fruit. Ben je wel mee? Ja. Mijn samurai zwaard. Ja. En dan schil ik appels en peren en druiven en bramen. Schil ik ook, hè? Bramen, mijn samurai zwaard. Bramen. Ik schil bramen, mijn samurai zwaard. Ja. Maar ook bijvoorbeeld melk. Schil ik ook. Schil melk. Ja. Karton, schil ik eraf, hè. Vind niet lekker. Ik vind niet lekker dat karton. Schil ik er zo af. Het gaat mij echt om de melk. De pure melk, daar gaat het mij om, weet je wel. En Snickers, schil ik ook. Tot ik alleen maar pinda's over heb. Maar zeg je af, weet je wat het moeilijkste is om te schillen? Het allermoeilijkst? Zout. Dat is niet te doen. Dat is bijna niet te doen. Maar als je het doet, weet je wel, dan weet je wel hoe echt zout smaakt. Want nou weet je het niet. Je weet het niet, weet je wel. Je hebt het nooit geprobeerd. Voor jou was het te veel moeite om even via internet contact te leggen met een of andere samurai-strijder om te vragen of je een zwaard kon lenen om even zout te schullen. Nee, dat was dan even te veel. Nou, maakt niet uit, want jij weet het ook niet. Jij weet het ook niet. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Achter, maakt dat maar niet uit, man. Ah, oh, wat een gezelligheid, mensen. Ja, maar, ja, het is nu gezellig, maar ik ben af en toe wel bang, weet je dat? En af en toe heel bang dat als dit programma op tv geweest is... dat ik dan allerlei groeperingen achter me aankrijg. Christenen, Joden, moslims, Hells Angels, zwetende wijven... Maar het bangst ben ik voor de Jos die bent. Dat is echt... Oei. Als die je in een knuis hebben, jongen, dat is... En dan, ja, dan gaat dan zeggen ze van... Sorry. Boing! Huppakee, man. Hey, dat is allemaal niks. Iemand vroeg ooit, mag je daar nog grappen over maken? Ik zeg, je mag grappen maken over groepen die weerbaar zijn... of groepen die die grappen toch niet snappen. Ja, maak het dan uit, deze.
3: Mix 24. Non-stop music.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

En ah, niemand weet dat van mij, maar ik heb mij dus zelf ook ingeschreven om het nieuwe K3'tje te worden. Uiteindelijk is het dan die Julia geworden, maar ik snap het ook wel ergens, want ik ben 1,78 meter. Hanne en Marten die komen nog niet tot aan mijn schouders. En dan heb ik het alleen nog maar over talent. Dus, ik heb me wel opgegeven om Miguel Wiels te vervangen. Ja, Miguel Wiels stopt er ook mee. En ik ben altijd een hele grote fan geweest van K3. Van de nummers ook. Maar we moeten daar nu niet onnozel over doen. Textueel zit daar meer in. Hè? Hoe tof zou het bijvoorbeeld zijn, Arenberg, als we een soort van actueel jaaroverzicht zouden kunnen maken met een paar kleine aanpassingsjes te doen in de teksten. En zo hebben de ouders ook direct iets aan de show. Arenberg, ik voel hier iets borrelen en ik denk dat het jullie enthousiasme is. Ja. Ik ben verliefd op Mark van Ranst. Ja, Mark van Ranst is geëmancipeerd. Pak me vast, ik wil met je dansen zolang je mij maar vaccineert. Dat nummer heb ik samengeschreven met Pieter Loridon. Siham El Kawakibi leeft op de ziekenkas. Ze koos een keuken uit alsof die voor haarzelf was. Oh ja.

Dat is toch lachen, hè? Mensen met miserie. Ik ben een terrorist, ja, ik ben de bom.

is naar de zaak. Necrofilie, de wapenindustrie, een zee vol dode vis, vrouwenbesnijdenis. Oog om oog, tand om tand, de Albanese maffia houdt het plezant.

Word jij ook kindsoldaat voor een klimaatverandering? Is het al veel te laat? En dan zou ik ook in de plaats van een showballet wenende kindjes in reddingsvestjes erachter zetten. Zo weten de kids ineens in wat voor maatschappij dat ze terechtkomen. Wie heb ik aan de lijn? Het is Bart de Pauw. Wie praat hem goed op telefact? Zijn vrouw. Jurgen Konings in het bos. De politie in chaos met de Jurgen in het bos. Een bazooka nam mij mee. Of waren het er twee? Mark van Ranst wordt preparé. De zoektocht kostte 650.000 euro. En uiteindelijk vindt de burgemeester hem gewoon op zijn velo. Heel raar. Poetin wilt Kiev en Mariupol, Tsjernobyl. En wie wil er nu Tsjernobyl? Sorry.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

Hier mijn rekenboekje. Iemand geeft 5% van zijn geld uit. Hij houdt 8 gulden minder over dan de helft van wat hij heeft uitgegeven. Hoeveel geld had hij eerst? Onze meester stelt ook van die stomme vragen. Dan zegt hij, welke maand heeft 28 dagen? Ik zeg, nou, elke maand. Ja. Jongen, we hebben op school zulke oude meesters, jongen. Die willen ze in het Rijksmuseum al niet meer hebben, die man. Ja. Onze meester begint allemaal kind te worden. Dan zegt hij, noem 2 persoonlijke voornaamwoorden. Ik zeg, wie? Ik. Hij zegt, goed zo. In de Franse les vraagt hij aan mij, wat betekent je ne sais pas? Ik zeg, ik word het niet, krijg ik een 10. No. En dan mijn buurman vraagt, die geef jij eens een voorbeeld van een lidwoord? De jongen doet het, hij wordt een week van school gestuurd. Ze maken tegenwoordig alles onderwijzen, mevrouw, het is werkelijk waar. En ze vergeten, onderwijzer zijn is een vak, hoor. Meesterschap, vakmanschap. Ja. Hey, weet je wat goed waardeloos is, jongen, bij ons op school? Geschiedenis. Moet je allemaal oude feiten uit je kop leren. Ik zeg altijd, nou, gebeurd is gebeurd, praat er niet meer over, hoor. Al dat geoha over de oude oertijd, nou... Dan zeggen ze, ja, maar vroeger vraagden de mensen elkaar op. Ik zeg, nou kotsen ze elkaar weer uit. En hebben wij voor geschiedenis, jongen, hebben wij een aparte juffrouw, hè? Nou, mijn vader, jongen, die heeft wel zo de pest in de juffrouw van geschiedenis. Maar dat komt van de ouderavond van vorig jaar, hè? Want toen was, nee, maar toen was hij 5 jaar aan de school verbonden, jongen. En dan moest mijn vader, namens de ouders, hè, moest hij er een krans omhangen. Serpentines op de hoofd, hele troep, jongen. En dit jaar was het weer ouderavond. Komt ze tegen op de gang, weet ze niet meer hoe die heet. Zegt ze, ben u niet de vader van 1 van mijn kinderen? Ja, nou is mijn vader kwaad natuurlijk. Ja. Ja. Mijn vader zegt nog, ik heb u vorig jaar versierd, maar wop, niks. Hij, die juffrouw van geschiedenis, hè? Die vrijt met de meester van de 4e klas. Ja. Ik denk dat we niks in de gaten hebben. Onder het overblijven in het bezemhok. Ja. Nou jongens, hoef nog ineens over te blijven, want ze woont vlak naast de school. Hè? Ja, die denkt ook beter dat ik nou overblijf dan dat ik straks overblijf. Nou jongen, nee, maar je kan wel met een lachen hoor. Laatst zegt ze, wat gebeurde er 450 jaar na Christus? Ik zeg, nou moet even nadenken, het is zo lang geleden hoor. Ik zeg, ja, ik weet het. 450 na Christus. Opening van de deviezenhandel met België. Ze zegt, hoe kom je daar nou bij? Ik zeg, nou het staat duidelijk in het boek. De Franken komen bij duizenden ons land binnen. Hè? Hey, dan hangt ze zo'n plaat op, jongen, van zo'n oude gozer met zo'n witte kraag, weet je wel. En dan zegt ze, kinderen, dit is Willem de Zwijger. Nou, ik zeg, weet u het zeker? Ze zegt, ja, het is hem sprekend. Ik zeg, nou, dan zal het Willem de Zwijger wel niet zijn. Hey, jongen, dan vraagt ze aan mijn buurman, vroeg ze van, noem een bekend Spaans echtpaar. Hè? En die jongen zegt, een bekend Spaans echtpaar. Hij zegt, ja. Alfa en Omega. Ik zei, nou, als die getrouwd waren, hadden ze niet zo'n N van elkaar afgelegen in het alfabet. Ah, jongen, geschiedenis interesseert mij niet. Hè? Hier kan mij het nog schelen dat Mozart is geboren van 1756 tot 1791. Allemaal jaartallen. En waarom moet je nou zo'n geschiedenisboekje uit je hoofd leren? Zijn ze dan uitverkocht? Jongen. Ja, maar sinds je de boekdrukkunst hebt uitgevonden, moeten wij alles uit ons hoofd leren, weet je wel? Dat is het enige wat je op school leert. Hoe je examen moet doen in onthouden.
Maar je slaagt bij geheel onthouden, nou, hè? Moet je naar die vragen zien. Hier, wie werd waar geboren en door wie werd hij hoe genoemd? Nou ja, bedoel. Hier, hoe heet prins Bernhard zo niet waarom? Nou ja, ja, dan zeggen ze, met de mammoetwet wordt alles wel beter. Jongen, bij ons op school gaat de hele mammoetwet niet door. Ons hoofd zegt, we hebben hier een christelijke school. Je kan niet God dienen en de mammoet, dat kan niet. Nou, maar het hoofd van onze school, dat is dan ook wel zo'n goede, waardeloze figuur, joh. Ja, maar die man, jongen, die kan helemaal niks. Die kan helemaal niks. Laatst moest hij een voorlichtingsfilm draaien. Heb hij hem achterstevoren ingezet. Nou, ik heb gelachen, jongen. Oh. Jongen, zag je allemaal kleine kinderen in het niet verdwijnen, weet je? En dat slot, hè, dat kwam het begin. Nou, dat was het einde, hoor. En dan zag je die vader en die moeder, die komen de bed uit, weet je wel. Gauw aankleden naar het stadhuis. Dat is een waardeloze figuur, jongen. Ja, het enige wat het hoofd kan invallen. Nou. Ja. Laatst was de gymjuf ziek, toen moest het hoofd gymnastiek geven, nou jongen. Maar dat was dan ook wel zo goed waardeloos, jongen. Jongen, die man die weet niks van gym af. Dan zit hij, als ik één keer fluit, spring je omhoog. Als twee keer fluit, spring je langzaam omlaag. Maar als je die tweede fluit niet hoort, dan hang je. Nou, en dan was die gymjuffrouw weer beter, jongen. Nee, maar toen werd de dominee ziek. Nee, maar dan moest het hoofd godsdienst geven. Dat was wel zo goed waardeloos, jongen. Ja, maar jongen, die man die weet van godsdienst niks af. Die gelooft zelf niks. Ik heb mezelf tegen de dominee horen zeggen, ik vind de kerk een zinkend schip. Ik ga voor het zinken de kerk uit. Ja. Dus die man die gelooft zelf niks in, die moet ons schorsen. Nou, ja, je weet hoe het gaat, het is een christelijke school, dus wij moeten eraan geloven. Nou, maar ik zou je wel vertellen, dat hoofdjongen, die dankt ons die weer op zijn blote knie, die dominee weer beter was, hoor. Schreef hij ook op het bord, God is goed, dominee is beter. Ik heb die dominee toch een keer op de kast gehad, jongen. Oh, die man, jongen, zat de hele les, zat hij maar van God is overal. Ik zeg, oh ja. Hij zegt, jazeker. Ik zeg, ook bij ons in de tuin. Hij zegt, jazeker. Ik zeg, nou, dat kan niet, we hebben geen tuin. En die man gelijk giftig, jongen, die kan niet tegen zijn verlies, weet je hoor. Nee, maar dan krijgen we nog een proefwerkje, jongen. Onverwacht proefwerkje voor straf, jongen. Nou, ik heb het nog bewaard. Hier drie vragen. Vraag 1, wat bestuurt God? Nou, heb ik ingevuld. Alle landen behalve Congo, want dat heb ik zelf bestuur. Vraag 2, wie was Mozes? Ingevuld, zoon van een Egyptische prinses. Nee, zei de dominee. Prinses heeft Mozes gevonden. In een biezen mandje. Ik zei, nou, laten we daar maar niet meer over praten, hoor.
Vraag 3. Wat staat er in de 10 geboden over ontucht? Nou, ingevuld, ge zult geen ontucht begeren die u naaste toe behoort, hè? Oh, heb ik een 2, 1 punt voor de moeite en 1 voor het papier. Ja. Moet je bij de meester komen, die zegt dan, ik ben niet boos, maar wel verdrietig. Dat is nooit boos, die is altijd verdrietig. Ook een chagrijn eigenlijk, hoor. Maar goed. Nou jongen, maar dan ga ik wel weer aan mijn huiswerk. Ik zit in de 5e klas en mijn vader is in de tijd van de 6e van school getrapt. Dus mijn moeder zegt iedere avond, Jan, help hem nou. Volgend jaar kan het niet meer. Hier, er staat er weer onder mijn huiswerk. Heb je vader dat helemaal alleen gedaan? Hey, laatst, joh, stond er onder mijn huiswerk van nauwelijks leesbaar. Ik en de meester, ik zeg, wat heb u nou onder mijn werk gekrabbeld?

0: 24
1: uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Oh, jezus, ik heb het al 9:55. 9:55, dames en heren. Ik vrees dat de harde werkelijkheid aanbreekt. U moet me helpen, want ik doe dit voor het eerst zelfstandig. En dit is een heel andere werkelijkheid. Dit is een hele serieuze wereld. En dit moet goed gaan, want ik zit nog in mijn proefperiode. Het Riaag met de stagiaire. Een ogenblikje, mevrouw. Ik pak even pen en papier erbij, want ik zit nog in mijn stageperiode. Ja, leuk, hè. Ik ben een stagiaire bij het Riaag. Nee, dat maakt niet uit. Jawel, ik ben een stagiaire, maar dat maakt niet uit. U kunt praten over wat u maar wilt. Geef niet, mevrouw. U kunt praten over wat u maar wilt. Zegt u maar. Uw man heeft zelfmoord gepleegd. Ja, en wat is het probleem? Mevrouw. Is niet goed. Is niet goed. Oh, wat erg zeg. Ik raak geweldig in paniek nou. Ik weet helemaal niet of ik dit werk wel kan. Ik raak geweldig in paniek. Zet hem maar op de zaalversterking. Dan kunt u mij misschien helpen. Ik raak geweldig in paniek nou. Zet hem maar op een zaal. Geluid. Riaag met de stagiaire.
1: Ja, meneer. Hier met Anna van der Wal.
0: Anna van der Wal.
1: Ik maak een moeilijke periode door momenteel.
0: En kunt u ermee omgaan, mevrouw, denkt u?
1: Jawel hoor. Ik probeer ondanks alles het positieve van het leven in te zien.
0: Ik heb het gevoel, mevrouw, dat ik met een ervaren en wijs iemand spreek.
1: Zeg maar jij hoor.
0: Jij hebt het gevoel... Gaat niet goed, ik. Gaat niet goed. Wat erg. Wat, Anna, is het positieve dat je van je verdriet hebt geleerd?
1: Dat je moet genieten van iedere dag.
0: Je moet genieten van iedere dag.
1: Ja, 2 jaar geleden is mijn man overleden.
0: En daar geniet je nog iedere dag van? Alsjeblieft, alsjeblieft. Ik ben daar niet goed in, ik ben daar niet goed in. Wat erg. Dit is heel erg.
1: Zegt u?
0: Je man is overleden.
1: Ja, 2 jaar geleden.
0: Hoe oud is je man geworden, Anna?
1: Hij is 65 jaar geworden.
0: Sorry, Anna, wat zei je?
1: Mijn man is 65 jaar geworden.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd.
1: Hoe bedoelt u?
0: Dat je alles positief bekijkt.
1: Ja, ik bekijk alles altijd positief.
0: Alles positief.
1: Hoe moeilijk dat ook is. Mm-hmm. En ik sta er helemaal alleen voor. Omdat mijn man dus is overleden.
0: Dat zei je. Is het afscheid gegaan zoals je het graag had gewild?
1: Ja hoor. Ik bewaar daar hele goede herinneringen aan.
0: Kijk, dat is altijd fijn.
1: Bij de crematie zijn er wel een paar dingen gegaan op een manier waarvan ik achteraf zeg... dat had anders moeten gebeuren. Mm-hmm. Maar daar ga ik me nu niet meer naar over zitten maken.
0: Nee, precies hè. Maar dat weet je voor de volgende keer. Oh, Anna. Oh, daar. Dat is niet goed hè. Dat is helemaal niet goed. Ik zeg allemaal verschrikkelijke dingen. En ik wil geen verschrikkelijke dingen zeggen. Ik wil die mensen echt helpen. Maar ja, je kunt wel willen helpen, maar dan moet je het ook nog eens kunnen. Hè? En ik flap er gewoon maar van alles uit. En dat moet je niet doen in een hulpverlening. In een hulpverlening moet je er niet zomaar van alles uitflappen. In een hulpverlening moet je eerst bedenken wat je eruit wil flappen en dan moet je wat anders zeggen. Maar dat is heel belangrijk. Zal ik u eens wat vertellen? Dit is verschrikkelijk moeilijk werk. Ja, dit is veel moeilijker werk dan het werk dat ik tot nu toe gewend ben. Dat weet ik wel. Maar het moeilijker werk dan ik gewend ben. Dit is zelfs een compleet andere wereld. Dan deze wereld hier die ik gewend ben. Oh ja, dat is een compleet andere wereld zelfs. Verdriet.

0: Dank u wel. Ik zal u zeggen, ik ben vanochtend naar de tandarts geweest en ik heb nog steeds een scheve bek. Ik vind de tandarts, ik vind het afschuwelijk. Iedere keer weer opnieuw. Oh, ik vind het een ellende. Ach, ik stel me ook wel eens aan. Laten we eerlijk zijn, je gaat in deze moderne tijd niet naar een tandarts met zo'n doek om je hoofd en zo'n knoop bovenop je kop. Dat is een tikje moderner geworden. Dat begint al in zo'n wachtkamer, het is toch waar? Zo'n wachtkamer van zo'n tandartsmensen, dat is toch allemaal super deluxe met een geruststellend achtergrondmuziekje. Mantovani draait er mij altijd. Ja, dan zit je in de wachtkamer, geruststellend hoor je daarvan. Ja, god, als je de sabeldans zou draaien, zou je minder op je gemak voelen. Hè, als je daar zou zitten, je hoort van... Dat is wel lekker, hè? Oh nee, ik vind het tandarts, ik vind het niks. Ik zal u zeggen, iedere keer als ik naar de tandarts ga, dan parkeer ik mijn auto dubbel. Heb ik iets anders om me druk over te maken. Het eerste wat bij mijn tandarts altijd opvalt als je die wachtkamer binnenkomt, dat is het eerste wat je ziet, dat is zo'n klein prijzenkastje, zo'n soort vitrinetje. En daar liggen dan de afgietsels in van de meest afschuwelijk verminkte gebitten. Ja, hij schijnt er nog wel trots op te zijn. Ik heb het vanochtend nog eens even goed bekeken. Ik denk, jongen, het is toch wel te hopen dat al die gebitjes er zo uitzagen voor de behandeling. Dan lag er één bij, dan kon je zien die kerel had zijn leven lang kiezelstenen gevreten. Een heel eng gebitje met twee lange zwarte tanden boven is één zo ertussen. Volgens mij van die kerel die nou bij de ster zit en roept van 28, 29, 30. Dat is gewoon een vakantiegebed. En Mantovani maar spelen. In stereo. En de gebitten liggen er driedimensionaal. En dat gekerm vanuit de spreekkamer in kwadrafonie. Mijn tandarts zegt altijd tegen me, ik ben pijnloos. Dan zeg ik, nou, ik niet. Wat u ook altijd maakt, er is van, doet u de mond maar even open. Beetje meer graag. Hoe is het met de familie? Dat vind ik irritant. Weet je wat ook zo irritant voor mijn tandarts? Dat belletje in de wachtkamer van... Ken je dat? U lacht erom, dat betekent dat u het herkent. Het is ook overal hetzelfde. Ik ben alleen met wachtkamers van tandartsen geweest. Overal. Dat belletje schijnen ze naar staf studeren mee te krijgen, geloof ik. Ja, dan krijgen ze de bul en de bel. Launo Welsen, dat kan toch anders? Dat kan toch anders? Bijvoorbeeld zoals in een warenhuis, maar dan met een andere tekst. Zoiets in de geest van... Pling, plong, plong, plong. Tandarts van Deuzenkom verwacht wie zijn volgende patiënt vervoeren. Pijnloze behandeling. Komt u gerust voor. Pling, plong, plong, plong.
1: Maar nee.
0: Kan je 1000 keer Mantovani draaien van... Pas nu bij elkaar. En dan al die onzinnige mededelingen in de muur. Heb je daar wel eens op gelet? Van poets uw tanden zorgvuldig na iedere maaltijd.
1: Nou, dat vind ik een onzin. Wie doet dat nou?
0: Nee, laat nou eerlijk zijn. Je hebt zalig gegeten. Je hebt heerlijk gegeten. Hè? Lekker wijntje erbij. Chablis 69. En dan gelijk die chlorofyl in je bek. Als dat gewoonte gaat worden, creëren ze een tandelbos erbij in koffie. Ja toch? En een ober die aan je tafeltje komt en vraagt van... Welke pasta prefereert u? We hebben een volle rijpe McLean's van 68. Wat prefereert u de jonge ondeugende Prodan van 77? Nee, ober, geeft u mij maar de pasta van het huis. Natuurlijk, meneer, zoals u wel. Tafel 24, eenmaal Fim. Maar dat is onzin. Maar daar ben je in de beurt. Goedemorgen, tandarts. Dag, je vrouw. Ah, dag, meneer Elsink. Bent u daar weer? Bent u daar weer, optimist. Als je af wil spreken, ben je even een half jaar aan de beurt. Ja, gaat u maar vast zitten, meneer Elsink. Gaat u maar verzitten, ook zo optimistisch. Gaat u maar verzitten. Zitten noemt hij dat. Ja, je ligt toch machteloos achterover? En dan lig je er helemaal machteloos achterover met die enge apparaten rondom je heen. En die enge lamp in je gezicht, een beetje van de zenuwen te trekken. Dan krijg je het volgende. Dan gaan ze met zijn tweede assistent en hij gaan achter je staan te mompelen. Ken je dat? Dat weet je toch, hè? Gaan ze staan te mompelen. Zorgelijk mompelen. Speelt me altijd de naam Zeldenrust door het hoofd. Gek, hè? Maar goed, dan komt hij met het eerste martelwerktuig. De haak. Ik vraag je een haak. En dan is de bedoeling dat hij daarmee tussen je tanden en je kiezen gaat. Dat is de bedoeling. Meestal zit hij in je tandvlees. Krijg dat van. Oh, dat ziet er zorgelijk uit, meneer Gaals, hè? Oh, die is heel slecht. Hier moet het hoopbaar gebeuren. Ja, logisch als je zo blijft trekken. En dan het tweede martelwerktuig, de boor, de snelle boor, ken je die ook? Die zit altijd in zo'n pijpje. Ook gelijk lang gas, weet je wel? Ja, doe je de mond maar even open. En dan krijg je dit van. Even nog een ander boordje erin doen. Even nog een ander boordje erin doen. De vorige deed natuurlijk geen pijn genoeg. Ja, spoelt hem maar even. En de langzame boor, ken je die al? Die van... Gaat alles drie keer zo langzaam. Staat tegenover het zes keer zoveel pijn doet. Stinkt hele bek naar verbrande kippenveren. Dat spoelt hij maar even. Dat spoelen, dat hoeft ook niet meer, hè? En tegenwoordig krijg je zo'n pijp in je bek. Dan hoor je alleen maar van... En als je dan denkt dat je alles hebt gehad, dan komt hij nog met de lucht. Oh, ik krijg het er warm van, weet je dat? U ook? Dat is de bedoeling. Zeg even wat anders. Hebben jullie wat gehad? Heb je nog nooit gehad, mevrouw? Ach, wat. Moet ik het even uitleggen voor die mevrouw met het goede gebit? Kijk, als je namelijk een brugje nodig hebt, dan moet hij namelijk een afdruk maken van je tanden, je kiezen. En die afdruk die maakt hij dan met klei. Dan krijg je dus een klomp klei in je bek. Warme klei. Met pepermuntsmaak. Goeie God mag weten waar ze dat gevonden hebben. Warme klei met pepermuntsmaak. En dat blijft dan 10 minuten in je mond om te drogen. Weet je hoe lang een minuut is? Nou, dat is 10 keer. En geen klompje, hoor. Dat je denkt, ah, hij stelt zich waaraan, het is een klompje. Nee, behoorlijke klomp. Je zou zo kunnen zeggen, een kleuterschooltje zou er een leuk ochtendje mee hebben. Zo moet je het zien. En als ik dan met die klomp klei in mijn bek lig, helemaal voor pampen zonder die enge lamp, zo. Kun je dat voorstellen? Dan heeft mijn tandarts de aardige gewoonte om even een praatje te gaan maken. Ken je dat voorstellen? En als het nou een simpel praatje was, zoet ze de geest van, oh, het is lekker weer geweest vandaag, dan kan je iets zeggen van... Nee, maar dan begint hier een gesprek, zoet ze de geest van, ja, ik las bij Henk van der Meijden dat uw moeder heeft een verhouding met Albert Mol, hè? Oh, ik heb een hekel aan de tandarts. U zal mij er vanavond niet meer over horen. U zal er ook niks van merken. Maar ik heb een hekel aan dat tandarts. Weet u wat het is? Hij werkt op mijn zenuwen. Met als een...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

aantal tips voor jou. Dus nooit vrouw bij de keel grijpen. Dat moet je nooit doen. Wat je moet doen. Tip 1, tandjes poetsen. Hele simpele tip is dat. Tandjes poetsen. Gewoon goed poetsen. Niet roken daarna. Goed poetsen. Ook de tong. En dan ga je van kokhals, maar dat maakt niet uit. Je moet gewoon doorgaan. Dan ga je zo. En komt er een beetje kot. Maakt niet uit. Spuug je uit. Poets je even verder. Weet je wel? Dat kun je gewoon heel makkelijk oplossen. Weer verder poetsen. Tip 2, die lijkt ook heel simpel, is gewoon aardig doen. Dat moet je gewoon doen. Gewoon aardig. Er zit een meisje in het café of aan de bar. En dan loop je er gewoon naartoe. En dan zeg je hoi. Dat is wat je zegt. Of hey. Hey of hoi. En dan zegt zij hoi of hey terug. Dan heb je een gesprek. En als zij zoiets van doet, dan denk je gewoon fuck haar. Weet je, er zijn nog een heleboel. Weet je? En dan kun je altijd nog gewoon bij de keel grijpen. Weet je wel, als ze dat dan zo graag willen. Kun je altijd doen. Tip 3 zitten we al. En dat is dansen. Altijd dansen. Als ergens gedanst wordt en vrouwen gaan dansen, ga je gewoon opstaan en je gaat gewoon meedansen. En het maakt helemaal niet uit hoe je danst. Het boeit geen ene reet. Zodra een vrouw gaat dansen, sta je op, ga je meedansen. Het maakt gewoon helemaal niks uit. Dat doe je gewoon, weet je wel. Zelfs als mensen gaan rennen, dan ren je ook mee, weet je wel. Dan ga je niet ineens zo, even kijken wat daar gebeurt, waar al die mensen vandaan rennen, weet je wel. Nee, je gaat gewoon meedansen zo. En het maakt niet uit of je dom danst. Iedereen danst dom. Iedereen danst dom. Soms heb je niet heel goed kan dansen, maar iedereen danst. Ik wil altijd zo dit doen. Doe je gewoon dit zo en ga gewoon zo een beetje staan. En dat is een beetje soort, dit is nog steeds aantrekkelijker dan een man die niet danst, weet je wel? Dus dan ben je gewoon zo aan het dansen. En tuurlijk staan allemaal gasten aan de zijkant van, oh, sukkel is dat zeg. Ja, maar die liggen s'nachts in hun bed gewoon keihard te rukken zo, die ene sukkel, weet je wel? En jij niet, want jij bent gewoon aan het dansen zo. En dan maak je het oogcontact. En soms heb je wel een probleem. Soms is iemand heel dicht in de buurt en die kan heel goed dansen. En die is allemaal moves aan het maken zo. Oké, dan heb je een probleem. Het is heel makkelijk op te lossen. Wat je dan doet is, dan ga je iets verderop staan. En dan ga je weer verder je dansen doen. Ja, dat is eigenlijk wat je doet. En dan is het een beetje de truc om in het zicht van die meisjes die dan naar hem kunnen kijken, eventueel om daar voor te gaan staan dansen. Zo. Dat je een beetje soort. En dan doe je de block move. Dan doen heel veel mensen doen zo. Dat zijn block moves. Weet je, dan zien ze niet wat erachter gebeurt. Zo. Dus het is, Dan zeg je, wat is dat? Hele goede tip is dat. De altijd dansen. Oké, komen we op 4. Ja, 4 is dat. En dat is leren hoe je BH's openmaakt. Heel erg belangrijk is dat. De BH bestaat nu ook 100 jaar. Dus het is gewoon 100 jaar geleden dat er voor het eerst zo'n man zo'n fucking ding niet open kreeg. Weet je wel? En dat doen wij onszelf aan. Hè? We kunnen ook gewoon, maakt niet uit. Maar dan zeggen we, oh, dat doe ik wel eventjes. Dat is ons ding. Beetje macho dingetje van, oh, dat maak ik wel even los. Weet je wel? Oké. Wat je dan niet moet doen, is vlak voordat je het los gaat maken, denken, ik hoop dat het lukt. Dat moet je niet doen. Want dan lukt het niet namelijk. Ze zeggen, ik hoop dat het lukt. En dan ga je zo. En dan begin je helemaal te zweten. Zo. Dan begin je al heel erg te zweten. Zo. En dan zeg je, oh, kut, zo. En dan kom je even terug. En dan zeg je nog iets bij de hand. Van, anders knip ik hem wel los, hoor. En zie je haar zo. Maar zie je haar denken. Hij is een hele dure BH. Dus normaal zeg. Weet je wel. En zij lacht nog steeds een beetje ongemakkelijk. En zit zo. En dan op een gegeven moment krijg je zo twee van die haakjes gaan zo tik tik los. En dan blijft hij ineens zo'n fucking haakje blijft zo vastzitten. En die krijg je nooit meer open, weet je. En dan zit hij helemaal zo dicht naar elkaar toe tegen. En op een gegeven moment zijn een beetje klaar mee. En dan zegt ze, oh, wacht maar even, schat. En dan zo. En zo. Zo'n klote moment is dat, weet je wel. Dan heb je eigenlijk de borsten en toch voel je een loser, weet je wel. Dan zit ze, oh, ik ben zo'n loser. En die borsten kijk je ook zo aan. Je bent zo'n loser. Zo'n loser ben ik, borst. Dus dat moet je heel goed leren om dat te doen. En ik vind het helemaal niet erg om te vertellen. Ik maak me helemaal niks uit. Ik maak heel veel gênante dingen mee met seks. Dus dit viel nog wel mee. Ja, het meest gênant wat ik ooit heb meegemaakt is dat ik dacht dat ze een eetbaar slipje droeg. Ook echt nog een half uur volgehouden. Zo heel sensueel zo. Goed. Komen we bij de volgende tip. En dat is dus, je hebt BH uit. Dan komen we op voorspel. En wat heel erg belangrijk is natuurlijk beffen. Heel erg belangrijk. Beffen is heel erg belangrijk. Hoort bij het voorspel. Vrouwen vinden dat ontzettend fijn. En het is ook heel erg prettig om te doen. En alleen sommige mannen denken dan van, ja, maar wat nou als zij de hele dag heeft gewerkt? Tuurlijk, kan. Het is minder sexy om te zeggen, schat, kun je eerst even gaan douchen of zo. Zij heeft de hele dag gewerkt. Goeie tip. Dat is, de eerste lik moet alles weghalen. Heel erg belangrijk. Yes. Dus begin niet met het puntje van je tong. Begin aan de achterkant van je tong. En dan reed je omhoog. En ga door tot de navel. Dat je het zo op dit stuk afveegt bij de dingen. En dan kun je gewoon verder gaan. En het is fantastisch, weet je wel? Echt geweldig. Niet het beste restaurant ter wereld. Maar het heeft in ieder geval altijd één ster, weet je? Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ja.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

wel een beetje een noodoplossing hoor, die pop. Want er zitten steeds, Jon neemt er een echte actrice bij. Hè? Verkleed die dan mooi als bruid. En draagt die het toneel op. Maar ja, dat is niet te tillen zeg. Ja, met een lichte vrouw naar Amsterdam te komen is ook weer water naar de zee dragen natuurlijk. Hè? Ja. Ja, maar... Ze vragen wel altijd, hoe kom je nou aan zo'n fraaie bruidspop? Zal ik u vertellen. Kun je gewoon krijgen op de supermarkt. Om met Freud te spreken, een bruid van Albert Heijn, dat is een aha-erlevenis. Ja. Nee, maar misschien komen we ooit zover. Ze hebben het al over huwelijksmarkten op het ogenblik. Misschien komen we ooit zover dat je een vrouw gaat betrekken gewoon op de supermarkt. Of dat de dames zich een heer gaan uitzoeken in een soort mannendump. Een soort maagdenhuis voor heren, zou ik maar zeggen. Ja. Geen harem, nee, een zijnem. Ja. Een showroom voor heren, zeg maar. Allemaal mannen achter tralies, hè. Keurige kanten geschoren. Kaartje met de bloedgroep voor op de kooi. Ja, dat is heel belangrijk. En een mevrouw loopt er langs. Een mevrouw loopt langs. Met de verkoopster. En de verkoopster zegt, mevrouw, wat u daar ziet, dat is Willem, mevrouw. Willem, ga eens even staan, jong. Kan mevrouw je beter zien, hè? Mevrouw, Willem is in één woord een moordvent. Ja, is enig met kinderen, mevrouw. Is een beetje de wilde kant, maar ja. Mevrouw, als hij niet bevalt, kunt u hem altijd ruilen, natuurlijk, mevrouw. Ja. Willem niet, mevrouw. George, is dat iets voor u? Is een jongen van een zeer goede familie, mevrouw. Toch een hele voordelige man. Hij is deze week in de reclame. Ja. Maakt mevrouw misschien gebruik van onze tijdelijke inruilpremie? 50 gulden terug voor uw oude man, mevrouw. Ja. Ongeacht het bouwjaar, natuurlijk, mevrouw. Ja, nee. Ja. George is een van de huishoudelijkste mannen van de hele collectie. Ik zal u zeggen, het is de enige van de hele collectie die is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, mevrouw. Ja. Was het voor uzelf of om een cadeau te geven, mevrouw? En dan met zo'n mannenhuis, hè. Het prijsje eraf. Het wasvoorschrift erbij. En het certificaat van zeer goed voorgelicht. Dat moet tegenwoordig, hè. Vroeger was dat niet zo nodig. Vroeger werd er helemaal niet voorgelicht. Heel gek. En alles is gewoon doorgegaan, zoals wij zien. Hm? Ja. Ja, enkele lege plaatsen, maar... Ja. Nee, maar dat is waar. Ik zal u vertellen, ik heb in mijn jeugd... heb ik eigenlijk de tijd meegemaakt van geen voorlichting naar wel voorlichting. Ik heb het eerste bedrijf mogen meemaken. Ik kwam die voorlichting net weer zo'n beetje op gang, zeg. Het eerste bedrijf. Je mocht weer vragen stellen. Zo begon het. Ik kreeg geen antwoord, maar... Nee, ik kreeg nog geen antwoord, neem me niet kwaad. Ik weet het nog wel, zeg. Als kind, dan vroeg je argeloos van... waarom worden de kindertjes door moeder gevoed? Dan zei ze, ja, vader heeft toch al zoveel aan zijn hoofd, hè? Nou, u mag het best weten, bij ons thuis zeiden wij altijd, als kinderen onder elkaar zo, dan zeiden we altijd, nou, als vader voor ligt, dan kan je toch merken dat hij achter ligt. Ja. Ja. Nou, en op school werd je op dit gebied ook geen draad wijzen. Werkelijk, de scholen in Nederland, die zijn van oudsher gesteriliseerd, geloof ik. Ik weet niet wat het is, maar... Je neemt nou de menskundeboeken. Hè? Ik zag nooit gekker mensen dan in menskundeboeken, eigenlijk. Nee, die tekenaars houden altijd op als het leuk wordt. Ik snap het niet. Ja, één keer heb ik gedacht dat ze op school zouden gaan voorlichten. Toen komt de... Ik zie het nog voor me. Toen komt de leraar natuurkunde. Die komt de klas binnen met de twee Maagdenburger halve bollen. Hè? Had er niets mee te maken. Ja. Nou. Nee, maar serieus. Neemt u nou de biologieles, de dierkunde bijvoorbeeld... Ja, had het toch leuk geweest om daar speels een beetje voorlichting doorheen te borduren. Geen woord. Ik heb zelf in de dierkundeles nog de vraag gesteld, namens de klas, met zo'n kop, van waar komen de kalfjes vandaan? Ja. Antwoord uit de oude koek. Zeg, waar komen de oude koeien vandaan? Die kwamen uit de sloot, mevrouw. Achteraf zit je erom te lachen. Het was toch wel een hele gekke tijd, hoor. Het was een gekke tijd. Ik ben blij dat u er allemaal zo gaaf uit vandaan gekomen bent. Ja. Ja, wie erom lacht heeft het verwerkt, hè. Ja. Nee, maar het had toch best gekund. U was blijven haken aan een van de taboe of zo, hè. Ja, vroeger stikt het van de taboes. Hè. Iemand die nog weet wat dat waren, taboes. Ja, dat is iets van vroeger, hè. Ja. Dan mocht het niet, of zo, hè. Dan mocht vroeger trouwens helemaal niks. Dan mocht vroeger zo weinig, dames en heren. Ik zeg altijd, ach, mensen die uit die tijd komen... die hebben toch eigenlijk nog een tegoedbon, vindt u niet?
vind ik zo raar, ja. Nee, maar dat mocht vroeger helemaal niks. Het gekke was, je mocht dan vroeger, heb ik nooit begrepen, maar je mocht vroeger de dingen niet alleen niet doen, maar je mocht ook niet zeggen. Zeggen was even erg als doen, weet je wel. Als je dan vroeger bijvoorbeeld een woord uitsprak als homoseksualiteit, dan was je alleen daarom alweer verdoemd. En hoe is het tegenwoordig? Je zoon komt thuis, ik heb me verloofd, dan zag jong proficiat, een jong of een meisje. Als je vroeger met nu gaat vergelijken, dan reizen ook de haren je te bergen. Als je dat toch vroeger als kind thuis kwam met een boekie van het NVSH, zeg, met dubieuze plaatjes, dan kreeg je toch een standje. Tegenwoordig staan die standjes in dat boekje. Schrik niet, er was niks aan de hand, zeg. Ik zit gewoon te waken bij het kraambed. Ik zeg net tegen mevrouw, ik zeg, waarom is er geen kraamverzorgster besteld? Maar die schijnt wel besteld te zijn. Wanneer is die kraamverzorgster besteld, mevrouw? 3 maanden van tevoren. Ja, dat is te laat, hè. Dat moet tegenwoordig 10 maanden van tevoren, mevrouw. Zijn die zusters allemaal besproken? Nou, dat is ook alweer de derde bevalling, 14 dagen. Dat is toch heel wat, hoor, tegenwoordig. Vroeger zat je als huisarts praktisch elke nacht ergens anders te werken. Ja, er werden gezinnen groter natuurlijk. Ik heb me nooit vergeten, de familie De Boer. Die mensen hadden toch eventjes 17 kinderen. Ik gaf al eens een hint, maar De Boer, hij plantte voort. Ja. Dat was eerst een Henny, toen kwam er een Marietje, toen kwam er een Guusje, toen kwam er geloof ik een Harry. Enfin, tenslotte kregen ze een Oscar. Ja. Ja. Nou, bij de bevalling stuurde ik meneer altijd met de deur uit. Ik denk, de man krijgt zo eindeloos veel routine. Huh? Volgende keer hebben ze mij niet meer nodig. Ja, daar heb ik verschrikkelijk de pest over in. De medische doet het zelf. Dat neemt hand over hand toe, zeg. Tegenwoordig heb je patiënten die bestaan het om te overlijden zonder medische hulp. Weet u dat? Ik vind het levensgevaarlijk. Nou ja, wat ik nou vertel van die 17 kinderen is een goede oude tijd. Tegenwoordig heb je weer andere perikelen. Nou zitten ze weer op je spreekuur te vragen om anticonceptionele tabletten. Van, dokter, geef mij een ovulatieremmer. Ik zeg, het is geen auto-onderdeel, dat weet u dan. Nou. En eeuwige sabbel of je de kosten daarvan kan aftrekken voor de belasting en zo. Ik zeg altijd, u trekt de buitengewone lusten eraf bij de buitengewone lasten. Ja, dat is onzin. Ik ben toch geen belastingconsulent. Flauwekul. Nou, ik zit wel eens te denken, hoor je helemaal, wat is er nou van het beroep van huisarts überhaupt nog overgebleven? Huh? Vroeger werd je toch behandeld of je god weet wie was, of je van adel was. En dat was ook zo, wij kwamen uit het geslacht van de Medici. Nou, ja. Maar ja, tegenwoordig is een huisarts of mensen als niks bijzonders meer, hoor. Dat is niks bijzonders. Ja, hoe komt dat? Ja, Jan en Alleman wordt dokter. De mensen worden er doodziek van. Nou, ik heb nog een heel frappant voorbeeld bij de hand. Het speelt zich af, dat is een week of 4 geleden. Daar word ik opgebeld, zag door een wildvreemde mevrouw. En die mevrouw zou, dokter, moet je luisteren. Mijn man leidt aan wanvoorstellingen. Hij verbeeldt zich een dokter te zijn. Ik zeg, mevrouw, bel niet mee op, bel gewoon de eigen huisarts. Dan zegt hij, ja, maar die kan hem niet helpen, want die heeft hetzelfde. Ja. Ja, broeder. Mevrouw, dat zijn die beunhazen. Dat zijn jonge doktoren. Hè? Die volgen een televisiecursus. Hè? Die worden op de patiënten losgegaan. Behandelen die mensen voor pakweg longontsteking. En die mensen gaan de pijp uit een blinde darm. Hè? En dat zou bij mij niet gebeuren. Als ik iemand behandel voor longontsteking, overlijdt hij ook aan longontsteking. Ja. Nou, beunhazen, werkelijk. Herkenbaar aan hun leesbare recept.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Ben je zo goed in reizen? Mag ik even ik wil het zo graag. Ben jij goed in reizen? Echt waar, kom je altijd aan waar je wezen wil? Dat meen je niet, wil je het me leren? Hoe boek je? Waar boek je? Gewoon via internet. Ja, daar is het weer. Gewoon internet. Nou schat, als er twee woorden niet bij elkaar horen, zijn het woord gewoon en het woord internet. Voor mij dan, hè? Nou, gewoon internet. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. En van die mensen die hebben vakantiefoto's die zo beeldig zijn. Ik zeg, nou, hoe krijg je zo'n huisje geboekt? Nou, gewoon leukhuisje.nl. Ik denk, joh. Nou, en dan ga je zitten achter je computer, leukhuisje.nl. Ja hoor, 350.000 leuke huisjes. Tot diep in de nacht, 6 nachten achter elkaar, kriegel in je ogen, leuk huisje. En tot op de bodem alles uitzoeken, leuk huisje. En op een gegeven moment wil je bijna zeggen, doe die maar. Maar ja, het kan een leuke foto wezen, maar het ziet er dan... Hè? Ik heb gehad dat ik naast een steengroeven zat met mijn prachtige paleis. Elke ochtend om 7 uur mooi uitzicht met dit geluid. Nou, kijk ze me lief aan met zo'n blik, dan kijk je toch gewoon even op Google Earth. Duh. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. Nee hoor, toets dan maar je vakantieadres op Google Earth in. Moet jij eens opletten. Rup, en dan ga je zoom, hoop, zoom, hoop, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Je kan de mieren op het tuinpad zien schijten. Je ziet precies, hier is je huis, heg, stoep, straat, stoep, heg, vuilverbranding, vlucht, hoe heet dat, zo'n ding, zo'n, ik weet even het woord niet meer, zeg, hoe heet het, vliegtuigen landen, zo'n vliegveld, ja, daar is hij weer. Daar had je hem een, weet je, vlieg, van die dingen waar vliegen en dat je dan duizend, maar nou ja, goed, in ieder geval. En dat je denkt, niet boeken. En iedereen doet net of het heel eenvoudig is. En dat is het niet. Gelukkig zijn is niet eenvoudig. En dan ben ik bij vriendinnen. En die hebben leuke spullen in huis. Die hebben weer een nieuw kastje. En ik denk, oh, wat een mooi kastje. Dat moet een erfenis van je oud-tante zijn. Nee hoor. Ik zeg, dan ga je zeker elk weekend naar België, naar die brokanterieën. Nee hoor, gewoon. Marktplaats, jou! Ik zeg, was zeker onbetaalbaar. Nee hoor, €12,50. Dat meen je niet. Maar hoe krijg jij zo'n leuk kastje uit Marktplaats? Nou, toets daar dan ook eens in. Leuk kastje, moet jij eens opletten. Goed. Dan toets ik gewoon leuk kastje in. 44 pagina's leuke kastjes. Nou, daar ga ik weer. Leuke kastjes. En op een gegeven moment denk ik, weet je wat, ik neem deze. Wat blijkt, dan moet ik er weer van een schubbekut tv. Jawel, ik had wel maximaal 15 kilometer om mijn huis ingetoetst. Zit ze hier bij de hand? Ja, dan had je maar erin moeten toetsen. Dat had ik wel. Maar rondom Amsterdam hebben stylisten alles al leeggeroofd, begrijp je? Maar blijkbaar moet ik er voor een schubbekut tv. En ik bel die vrouw op. Althans, ja. Ik bel die vrouw op. Ik zeg, ik ben van Dong. Ik bel voor dat kastje. En ik verstond het mensen. Oh, nee, dan moet je even naar Knal komen. Ik zeg, sorry, wilt u langzaam maar praten? Maar nu, de belde moet even naar Knal komen. Ik zeg, wat is Knal komen? Naar de Knal komen! Ik zeg, vrouw, wat is Knal komen? Naar Knal! Stadskanaal! Ik zeg, vrouw, dat is 500 kilometer op een dag. Dat red ik niet. Ik had er niet 500 kilometer van. Nou, u klinkt nogal gestrest, hè? Kom u nou maar hierheen, krijg een kopje kippenzoek, krijg een kopje koffie, kniep je in de bank. Bel ik Margreet, gaan wij met z'n allen klaar voor jas, is er niks meer aan de hand. Goed. Ik zeg, weet je wat je doet? Stuur maar op. Nou, zegt ze, dat is een goed idee. €75 portekosten later staat dat kastje in mijn huiskamer. Ik haal dat papier eraf en ik denk, ja. Ik had het ook weggedaan. Weet je wat? Ik zet het gewoon weer op Marktplaats. Geen hond die er belt, hè? Geen hond. Wat ik ook op Marktplaats zet, er heeft nog nooit iemand... Ja, die man van Marktplaats zelf. Wilt u alsjeblieft dat verschrikkelijke kastje eraf halen? Wij schamen ons kapot op de redactie.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix 24.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van zaterdag tot en met volgende week. Zaterdag wordt het 19 tot 21 graden met wolken en zon. En dan zondag zijn er flinke periodes met zon en is het droog. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden en naar 24 graden in het zuiden. Maandag zijn er flinke periodes met zon, maar later op de dag is ook een enkele bui mogelijk. Er waait een matige zuiden tot zuidwestenwind en daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 23 tot 26 graden, maar aan zee en op de Waddeneilanden is het iets minder warm. In het zuidoosten kan het een graadje warmer worden. Daarmee is de temperatuur duidelijk hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Dinsdag schijnt af en toe de zon, maar er komt ook enkele buien voor. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de kustgebieden vrij krachtig en daarmee wordt duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Het wordt 19 tot 21 graden. En dan de dagen daarna houdt het wisselvallige weerbeeld aan. De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot regen of enkele buien. De wind waait vaak uit een westelijke richting en is soms ook duidelijk aanwezig. De temperatuur komt uit op een waarde van 17 tot 22 graden. En daarmee is de temperatuur redelijk normaal voor half september. In de periode met aangenaam nazomerweer ligt vooral nog niet in het zicht verschiet. Maar soms kan het wel 20 graden of meer worden. Met geregeld zon is het dan al snel na zomers. Tot zover het weer.

0: only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Mix 24.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de la Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Dat lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de la Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoeg geit, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je, wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is het Rotterdam? Hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het Afrika. Hey, mijn ouwe, ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger.
2: Hey, Masakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Als je hun in de pauze tegenkomt, moet je even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must I kick me on? Oh, must I kick me on? Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zie ze staan beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zit je op binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
3: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
3: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man!

0: Thank you very much. Thanks a lot.
1: Le reste est vert. Hij is er ook nog, zie ik. Ja, je bent ook niet bang, hè? Nee, dat hoeft ook niet. Je hoeft voor mij niet bang te zijn. Dat hoeft nergens voor. Ik ben misschien wel een beetje een ruwe pit. Dat weet ik zelf ook wel. Maar ik heb een klein hartje, hoor. Ik heb een klein hartje. Als ik zo eens rondkijk in de wereld, dan kan ik wel janken, weet je dat? Overal is er oorlog, milieuverontreiniging, honger. En ik zeg altijd, honger, dat is het ergste wat er is. Dat zeg ik altijd. Mensen tegen mij zeggen van, hé, zeg eens iets. Dan zeg ik, honger, dat is het ergste wat er is. Ja, dat is erg, hoor, honger. Maar ja, wat moet ik doen, hè, in mijn eentje? Wat moet ik doen? Een kistje bier naar Afrika sturen. Ja, dat is toch al lang niet meer te zuipen. En je kunt wel lid worden van een of andere organisatie, maar ja, jongen, dat blijft toch allemaal in die strijkbout plakken. Het is erg honger, het is erg. Honger de bongen. Ja. Ik heb zelf ook wel eens honger. Of ja, honger, meer zo trek, weet je niet? Zo echt lekkere trek, dat je echt zin hebt in iets hartigs zo, hè. Stukje kaas, worstenbroodje, pindaatje. Ah, dat is erg honger. Ja. Weet je wat het is? Weet je wat nou eigenlijk het hele eieren eten is? Ja. Ze moeten alleen de gooi helpen. Alleen de gooi. En die rijken, en die rijden zichzelf wel. En dan staan ze dan op Schiphol, hè, helemaal uit Somalië. En ik heb geen geld om met vluchten naar Somalië te gaan. En wat moet ik toch doen? Ik heb daar toch niks te zoeken? Ik heb het hier toch netjes voor elkaar? Hè, vriendenkring opgebouwd en alles? Hè? Maar daar wordt niet over gelul door de hoogheer in Den Haag. En de eerste, de beste Somaler die een aardig sprintje kan trekken, die krijgt meteen een medaille. Ja, ik heb 10 jaar op de emballage gewerkt. Hè, 10 jaar. Ik heb nog nooit een medaille gehad, nog nooit. Ik heb het eens uitgerekend. In die 10 jaar heb ik meer dan 25.000 kilometer gelopen. Dat is iets anders dan 100 meter. Ja, ik discrimineer niet, hè. Ja, even duidelijk is, ik ben geen discriminant of zo, hè. Ik discrimineer niet. Ik constateer alleen feiten. Hey, vroeger was er nooit iets aan de hand met milieu, nooit. Nou hebben hier al die buitenlanders, dan zit er ineens een gat in de ozonlaag. Rara, hoe zou dat toch komen? Nee, dat mag dan niet gezegd worden, dan ben je aan het discrimineren. Nou, ik discrimineer helemaal niet. Voor mij zijn alle buitenlanders hetzelfde, echt waar. Ik vind integratie, dat vind ik het mooiste wat er is. Dat vind ik schitterend, integratie. Alleen zeg ik, dat doen ze maar mooi in hun eigen land. Maar ik discrimineer niet. Tuurlijk. Ik zou wel schrikken als mijn dochtertje met mijn neger thuis zou komen. Want ja, ik heb helemaal geen dochtertje, dus ja, dat is schrikken, ja. Had ik jullie mooi te pakken of niet dan? Die typische Eindhovense was dat, hè? Godverdomme, mijn kunnen lachen of niet dan? Noemde mij niet voor niks de Fransje van Duschoten van de emballage. Zal niet voor niks zijn geweest, hè? Ja. Een schitterende tijd gehad, jongen, op de emballage. Dat was de mooiste tijd van mijn leven, op de emballage, schitterend. Dat was een schitterende tijd. Ja. Ja. Ah, oh, schitterend. Dat was gewoon schitterend. Dat was schitterend. Dat was een schitterende tijd. Ja, dat was schitterend. Dat was schitterend. Dat was een schitterende tijd. Schitterend. Tot dat kutmenneke kwam. Met zijn HAVO-diploma. Menneke was nog geen 20 jaar. Die ging mij vertellen hoe ik moest stapelen. Misschien kun je dat beter zo doen. Echt niet. Ik heb hem godverdomme zo hard tegen zijn kop aangeslagen, maar ze moesten mijn spaaltje van de muur afkrabben. Wil ik nou nog een komo verrekte homo? Ze namen het nogal hoog op. Zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf. Volstrekt intolerabel. Hebben ze mij zo van de een op de andere dag hebben ze mij buiten gezet. Ik kon geen bedankje af. Ah, nou zit ik hier. Thuis. Een beetje uit mijn neus te vreten. Ook mooi. Een beetje naar de vrouwtjes kijken. Hè? De vrouwtjes. Ja, hè? Komen ze altijd voorbij, hè? Komen ze altijd voorbij? Gaan ze boodschappen doen? Huh? Ja, het zal wel zijn. Uitlonken, dat zeg ik, uitlonken. Hebben ze allemaal van die jurkjes aan, maar van die korte armen? Komen ze voorbij? Ja, zal ik eens maar zeggen. Onder die kleren zijn die allemaal naakt. Ja, je hebt er wel eens dagen bij, die komen ze nog een keer voorbij. Hè? Zeker iets vergeten voor de boodschappen. En niet dat je yoghurt. Niet dat je yoghurt in mijn broek gaat verdomme. Ik ga er wel eens eentje achterna. Volgen. Dan weet ik waar ze woont. En soms, hè. Als het heel rustig is op straat en ze doet de deur open, dan spring ik naar binnen en dan vat ik ze vast. En dat ze geen kant meer op kunnen. En dan vinden ze fijn, dan gaan ze stribbelen. Ja, dan vinden ze fijn, joh. Oh, nee, niet doen, meneer. Niet doen, meneer. Huh? Ja. Als ze nee zeggen, dan bedoelen ze ook nee. Ja, het zal wel zijn, maar als ik ja zeg, dan bedoel ik ook ja. En dan neem ik ze mee naar de badkamer. Dan laat ik dat bad vol lopen. Lekker ruiken erin. En dan val ik ze zo bij dat kupje. En dan duik ze zo onder water, hè. Dan vinden ze fijn, dan gaan ze stribbelen. Dan vinden ze fijn, dat is het boluurtje, hè. Dat is het boluurtje, ja. Dan vinden ze fijn, dan gaan ze spartelen met die blote armpjes. En dan haal ik ze eruit en doe ik... Wow! Die typische Eindhovense humor is dat dan, hè. Eindhovense humor, die is subtiel, hè. Eindhovense humor, die ligt niet op straat, die ligt op de stoep. Dat is net even anders zo, hè. Net als die reclame van Gazellefiets. Ik weet niet of die kent van... ik ga fietsen. Ga je fietsen? Ik ga fietsen, ja. Ga je zelf fietsen? Ik ga zelf fietsen. Ga zelf fietsen. Ja, schitterend. Dat vind ik nog mooi. Schitterend. Ja, en op een gegeven moment dan houden ze op met spartelen. En dan is het meestal ook wel mooi geweest. En dan haal ik ze uit dat water. Dan leg ik ze op bed. Dan trek ik al die kleren uit. En wat denkt hij? Helemaal naakt onder de kleren.

0: came today, but had to go to visit you. You never.
1: Dit is Mix 24.

0: topmuziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van zaterdag tot en met volgende week. Zaterdag wordt het 19 tot 21 graden met wolken en zon. En dan zondag zijn er flinke periodes met zon en is het droog. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden en naar 24 graden in het zuiden. Maandag zijn er flinke periodes met zon, maar later op de dag is ook een enkele bui mogelijk. Er waait een matige zuiden tot zuidwesten wind en daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 23 tot 26 graden, maar aan zee en op de Waddeneilanden is het iets minder warm. In het zuidoosten kan het een graadje warmer worden. Daarmee is de temperatuur duidelijk hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Dinsdag schijnt af en toe de zon, maar er komt ook enkele buien voor. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de kustgebieden vrij krachtig en daarmee wordt duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Het wordt 19 tot 21 graden. En dan de dagen daarna houdt het wisselvallige weerbeeld aan. De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot regen of enkele buien. De wind waait vaak uit een westelijke richting en is soms ook duidelijk aanwezig. De temperatuur komt uit op een waarde van 17 tot 22 graden. En daarmee is de temperatuur redelijk normaal voor half september. In een periode met aangenaam nazomerweer ligt vooral nog niet in het zicht verschiet. Maar soms kan het wel 20 graden of meer worden. Met geregeld zon is het dan al snel na zomers. Tot zover het weer.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de la Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de la Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoegheid, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je, wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is het om hij? Gozer, moet je kijken, joh? Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het Afrika. Hey, mijn ouwe, ouwe, moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet ik kijken, een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger.
1: Hey, Masakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, moet je even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, maar stem kijk me aan. Oh, maar stem kijk me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Wat opvallen? Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Wat opvallen? Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan, beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik een beetje denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
2: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Dan ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
2: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man?

0: Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: ik ben thuis ook aan het verbouwen. Echt waar, serieus. Ik ben thuis aan het verbouwen. Mijn badkamer ben ik aan het verbouwen. En ik heb een aantal van die bouwvakkers over de vloer. En die bouwvakkers die beginnen vroeg. Vroeg en vrolijk alsof ze de hele nacht aan een infuus van Red Bull hebben gelegen. Dan zit ik nog helemaal in de kreukels om. Dan heb ik gewicht aan mijn wallen hangen om mijn ogen open te houden. Echt waar. En lawaai die gast. En lawaai. Het hoeft helemaal niet zo herrie te zijn. Ik weet van vroeger, er bestaan ook plastic hamertjes. En aan het begin van de verbouwing plak je de boel nog een beetje af. Maar die mannen gaan precies daar staan. Waar je neer hebt afgeplakt. En die mannen hebben geen schoenen aan. Nee, die hebben containers puin onder de poot. Hè, waar? En daarbij denk ik, nou dan plak ik het niet af. Dan komen ze toch niet. Ja, dan komen ze ook. Ik dook vannacht mijn bed nog in. Hele kont weer vol gruis. Net zo makkelijk. Als je ooit aan een verbouwing begint, kun je het best aan het begin van een verbouwing even voetbalschoenen kopen met ijzeren noppen. Even over je parketvloer heen schuren. Heb je dat maar gehad, ja? En je krijgt ze ook niet goede bouw. Je krijgt ze ook niet. Ik had eindelijk een goede bouwvakker. Had ik zo'n Bob de Builder. Via een neef van me had ik zo'n Bob de Builder aan de telefoon. En dan beloofde Bob de Builder langs te komen. Hè? En dan komt hij alleen nog maar kijken. Alleen maar kijken. Berekent hij ook voorrijkosten. Als ik voor zijn winkel sta, krijg ik niks. Ja, bekeuring of wielklem. Maar nee. Ik ben onblijf iemand. Heb ik mij het schelen. Eindelijk Bob de Builder. Allemaal buizen. Allemaal leidingen liggen. Hartstikke open. Komt Bob de Builder. S'morgens hartstikke vroeg kijken. Naar mijn openliggende badkamer. Hartstikke vrolijk. Red Bull, Red Bull, Red Bull. Yakult, Yakult, Yakult, Red Bull. Mannen roken altijd check, altijd. Ik trok hem uit elkaar. Dat moet zo. Allemaal buizen, allemaal leidingen. Potlood in de bilnaad. Tja, tja, tja. Dat is 100 euro per tja. Wel let dat doen. Hele middag geoefend, ja? Wel laat dat doen, hè? Wat hebben we hier? Dat vraag je mij, wat hebben we hier? Dat is een zelfgebouwd hamstercircuit. Nou goed. Dat is een marmottendoolhof. En nou is het. Hier, buisje uit de grond, badje op buisje, water uit buisje in badje. Beetje plons, beetje blij. Dat is het plan. Ja? Dus wapperen met die handen, Willem Wasbach.
1: Nee jong, hou hem, hou hem, hou hem.
0: Moest hem inflexen hier. Moest hem in deurtengelen. Even ombeugelen hier zo. Dan wordt een T-splitter in. Dan moest hem in afsluiten met dubbele contrabout. En wat is nou een dubbele contrabout? Het zijn twee keutels die een verzetsgroep zijn begonnen. Weet ik veel. Ik zeg, man, begin dan.
1: Nee, dan moet je hem loodschieten, Bie.
0: Nou. En ik ken geen loodschieters, dus ik moet naar de Gouden Gids kijken bij de L van loodschieten. Nou, losers, lijmsnuivers, lulhammersen, loodschieters. Willekeurig loodschieter Hielkema. En de belofte van de Hielkema, meneer Hielkema belooft langs te komen, komt hij heel herkenbaar. Eén deze dagen tussen 8 en 5. Ik herhaal, één deze dagen tussen 8 en 5. Ik ben 5 maanden thuis geweest, dus 8 en 5. Alles behalve. En dan bel je die firma op met mevrouw Hielkema. Mag ik uw man? Mijn man ligt in bad. Ik zei, hij wel, snol. Ja. En de vragen die bouwvakkers stellen. Maar die vissen, waar wordt die toiletpot? Naast de eettafel. Nou goed. Meestal hangen we tijdens het eten de billen even opzij. En we scheiden de hele goulashsoep er zo uit. Komt een enorme vrachtwagen voor, een gigantische vrachtwagen met een mooie gietijzeren wenteltrap. Komt de vent met een formulier naar me toe. Visser, die zoldertrap, wordt die in de boom? Nee, lul, die is voor de wijnkelder. Nou goed. Stuk erdoor, ik kan eindelijk stuk erdoor. Ik kan eindelijk stuk erdoor. Eindelijk, na smeken, bidden, alles. Ik ga een stuk erdoor. Nou, 's morgens hartstikke vroeg, alles ligt open, stuk erdoor. 5:30, hartstikke vrolijk. Superdien, David de Mon, superdien. Tja, tja, tja. Ding, ding, ding. Wel, laat dat doen. Dat doe ik in Roermond heel anders, hè?
2: Wat is dat doen? Dat is jammer, hè? Wat is jammer? Nou, daar. Ik kan het alleen uitleggen. Kijk, moest eigenlijk eerst even een stuk aan doen. En dan moest centrale warming ervoor. Ja, nou zit centrale warming ervoor. Dus, ik kan niks meer down. Ik gooi weer naar huis, hoes.
0: Nee! Jij blijft in dit huis, hoes. Hier blijf je. Speciaal roer, tegeltjes plak, bouw of ik verbouw jou. En dan moet je er verdomme nog zelf bij blijven, want wij zijn 3 dagen weg geweest. In die 3 dagen hebben we onze hele badkamer betegeld. En om de 5 tegeltjes hebben wij een druiventrosje. Die staan bij ons gewoon rechtop. De tegel zit precies weer om. De druiven groeien gewoon naar boven. Het zit hartstikke vast, kan helemaal geen kango meer los. Het enige wat je nog kunt doen is de hele badkamer omdraaien. Maar ja, dan spuit die douche tegen je lul. Ja, moet je klagen beneden met je voet. En je hele relatie gaat naar de kloten tijdens verbouwing. Want je bent die, tijdens die verbouwing, met die verbouwing ben je iedere seconde in je hoofd, denk je eraan. Iedere seconde, iedere minuut, ieder uur ben je bezig met die verbouwing. Ik lag onlangs te vrijen met mijn vriendin, ik kwam klaar en ik riep, Hielkema! Zo.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van zaterdag tot en met volgende week. Zaterdag wordt het 19 tot 21 graden met wolken en zon. En dan zondag zijn er flinke periodes met zon en is het droog. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden en naar 24 graden in het zuiden. Maandag zijn er flinke periodes met zon, maar later op de dag is ook een enkele bui mogelijk. Er waait een matige zuiden tot zuidwesten wind en daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 23 tot 26 graden, maar aan zee en op de Waddeneilanden is het iets minder warm. In het zuidoosten kan het een graadje warmer worden. Daarmee is de temperatuur duidelijk hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Dinsdag schijnt af en toe de zon, maar er komt ook enkele buien voor. De wind draait naar het westen en is matig. Aan de kustgebieden vrij krachtig en daarmee wordt duidelijk minder warme lucht aangevoerd. Het wordt 19 tot 21 graden. En dan de dagen daarna houdt het wisselvallige weerbeeld aan. De zon schijnt af en toe, maar het komt ook tot regen of enkele buien. De wind waait vaak uit een westelijke richting en is soms ook duidelijk aanwezig. De temperatuur komt uit op een waarde van 17 tot 22 graden. En daarmee is de temperatuur redelijk normaal voor half september. In de periode met aangenaam nazomerweer ligt vooralsnog niet in het zicht verschiet. Maar soms kan het wel 20 graden of meer worden. Met geregeld zon is het dan al snel na zomers. Tot zover het weer.

чуєм. And the autumn begins. How it cuts

Waar ik, het eigenlijk met jullie over wilde hebben is... Waar ik het met jullie over wilde hebben vanavond is eigenlijk domheid. En dat bedoel ik niet qua IQ, nee, dat je domme mensen hebt en slimme mensen. Ik bedoel qua... Het valt me gewoon op, mensen stoppen met nadenken. Zoveel mensen die zitten in een soort boemeltreintje en die kachelen maar lekker door. En het zal allemaal wel goed zijn. Weet je, ze kijken uit het raam, maar ze stappen nergens meer uit. Ook niet even lekker surfen aan de buitenkant van de trein, weet je wel. Ja, is ook een jongen mee. Oh, kom, als je toch aan de buitenkant van een trein gaat hangen, dat is toch natuurlijke selectie als je dan doodgaat, hoor. Kom op. Die ouders hadden het echt beter met een bouffier kunnen doen. Nou, in ieder geval, wat ik bedoel is dat mensen stoppen. Meen ik niet, hè? Dat mensen gewoon stoppen met nadenken. Dat is... Nou, ik gewoon voorbeeld. Tuurlijk een voorbeeld. Nou, dan komt ie. Mensen stoppen met nadenken. Laatst was ik bij Albert Heijn. Dat is niet zo heel lang geleden. Was nog tijdens de Eerste Prijzenoorlog. Zit inmiddels in de Tweede Prijzenoorlog. Tegenwoordig hebben ze clusteraanbiedingen en precisiekortingen hebben ze. Als je bij Albert Heijn nu naar een product toe gaat, wordt de prijs nog een beetje lager. Ah. Maar ik was aan het winkelen. Gewoon minding my own business. En ik stond bij Blikgoed. Jullie zijn even Blikgoed. Jullie zijn de dopertjes. En ik zat te twijfelen tussen extra fijn of fijn. Heb je soms een dag, weet je wel? Dat is zo'n dag dat je denkt, zal ik fijn? Zal ik... Ik sta en er komt een man op mij af en zegt, hey, ik ken jou. Jij bent toch Lebbes van Lebbes en Jansen? Nou, weet je, ontkennen heeft geen enkele zin. Dus ik zeg inderdaad, en met alle lichaamstaal die ik in me heb, geef ik aan, einde van het gesprek. Dat was het dan. En hij blijft gewoon staan, weet je. Ik denk, nou, ik ga wel weg, dan eet ik wel een keer verse groenten. Zo een beetje... Maar hij komt zo. Hij komt zo naar me toe lopen en hij zegt, ja, maar dan wil ik toch even weten, waar is Jansen dan op dit moment? Echt, ik zeg, weet ik veel, voedingssupplementen aanschaffen. Nou goed. Veel voedingssupplementen. Nou, ik las 3 weken geleden in de krant dat je van het verven van je haar, dat je daar kanker van kan krijgen. Dat is geen fijne dag geweest voor Dolf Jansen, dat weet ik zeker. En ik geef wederom aan, einde van het gesprek, weet je wel. En ik probeer zo'n beetje weg te komen, ik had me al omgedraaid. Hij bleef gewoon met me meelopen. Hij zegt, ja, wil ik toch eens vragen. Ik zie Jansen heel vaak op tv, 2-3 keer per week soms. En jou eigenlijk zelden. Waarom is dat toch? Hoe komt het toch? Ik zeg, meneer, dat ga ik u uitleggen. Recht in zijn gezicht, een paar weken geleden. Ik zeg, meneer, ik vind optreden in een zaal, zoals hier vanavond, weet je, kleine komedie. Ik gebruik jullie heel vaak als voorbeeld. Vind ik, als wel grappig, als ik dit in het land zeg, dan doen ze allemaal van, ja. Terwijl jullie denken, ja, terecht. Maar ik zeg, kijk, ik vind optreden zo in een zaal, weet je, vind ik echt het leukste wat ik me voor kan stellen. Ik zeg, maar als je helemaal op tv komt, dan word je bekend. En voordat je het weet, ja, dan sta je toch met mensen te praten waar je helemaal niet mee wil praten. Hij bleef staan, hè? Hij keek me aan, echt maar. Hij kijkt me aan en hij zegt, ja, maar wat verdient nou beter, het theater of de televisie? Dat soort mensen, direct kinderboerderij Baren. Wat een goede plek om iemand te begraven, hè? Even goed. Ben je als op een kinderboerderij geweest, zeg, hey, het stinkt er altijd naar bedorven bejaarden. Dat is wel echt goed plek. Nou, ik was laatst in Baren, daar moest ik wezen voor optreden, niet zo heel lang geleden. En ik liep door die winkelstraat en weet je, ze hebben een winkelstraat, mensen moeten er ook eten. En er had op de stoep had een aantal keren honden hadden daar gescheten. Tenminste, er lag stront en laten we in godsnaam hopen dat het van honden was. En er had iemand, die had met een krijtje om al die drollen, had hij zo een cirkeltje gezet. En toen had iemand anders, en ik hoop met een stokje, al die drollen weer uit die cirkeltjes lopen. Waar ben je dan mee bezig in je leven? Hoe klein kan het worden? Ik zit in een restaurant, zitten achter me een man en een vrouw zitten te eten. Lekker amicaal met elkaar te praten. En op een gegeven moment moeten ze bestellen. Ober komt eraan en die man zegt, ach, doet u voor ons maar een verrassingsmenu. En die vrouw, ja, verrassingsmenu. Die ober heeft zich nog niet omgedraaid of die man vraagt, wat is het verrassingsmenu? Ik wou dat die ober was. Ik wil zeggen, meneer, verrassingsmenu, het voorafje zijn 2,5 meter grote kreeften. En het voorgerecht is een volledig hoofd van een tesselschaap. Dat smeren we helemaal in met macaroni, rijst, mayonaise, mosterd, balsamico. Nog meer rijst, nog meer macaroni, palmbladeren, mie, nog meer rijst. Grote ajuta, zak, 6 meter onder de grond. Laten we een half jaar rotten. Dat graven we op. Dan leggen we nog 3 weken op de centrale verwarming. Dan knippen we het open. Dan pissen we er allemaal overheen. En dan flikkeren we het weg. En dan bellen we een pizzalijn. En dan zeggen we, stuur maar wat, want het moet wel een verrassing zijn. Open, ja? Envelop open van de postgiro. Dat stond zo groot, je kan het boven fucking lezen. Stond zo groot, gefeliciteerd. Ik had bij de Postbank Giro Bank Loterij Post, had ik 2 euro gewonnen. 2 euro. Dat is toch een prijs? Een trampoline. Oh, dat is 2 euro, ja? Wat denk je dat ik ga doen, ja? Dat ik, dat ik,
slager kopen om het te vieren. Dat ik naar de Lidl ga en een halve liter euro bier koop om eens lekker te bezatten. Eigen geld is een prijs, alles eronder is geen prijs. Daar is iemand gestopt met nadenken, punt. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in.

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

Lord.

Ik ben met oma naar de Efteling geweest, dat vond ze mooi. Dat vond ze prachtig, de hele middag was ook één eindeloos feest, het was geweldig. En sprookjesachtig, met de boemeltrein maakten we een ritje. Langs elfen en kaboutertjes en sneeuwwitte sneeuwwitje en de fakir die vloog op zijn tapijt. Wat een jolijt, wat een jolijt, wat een jolijt. Langs door een roosje en de gelaarste kat. Langs klein duimpje en de vanger van de rat. En die liften de puntmuts op zijn paddenstoel. Kleine boodschap. Kleine boodschap. Nou, toen hebben we gelachen, u begrijpt wat ik bedoel. Oma werd opgewonden en met het uur werd ze ook wijzer. Wij vertelden haar het verhaal van de kleren van de keizer. En daarna zong zij nog een mooi liedje over Roodkapje met de kloof van Hans en Grietje. Nu zaten we aan het einde van de tocht met Lauwe Sinas en met oma op terras. Maar wij moesten ons even excuseren, want tja, tja, ik moest een plas. Toen ik terugkwam, was oma verdwenen. Nou, ik zei nog, die neemt ook snel de benen. Ik het de opzichter snel zeg, die meteen al in de kanovijver wou gaan dreggen. Wij overal zoeken, ook op de kinderboerderij. We zagen heel wat oudjes, maar zij was er niet bij. Later bleek, zij was met het papiertje van het ijs teruggegaan naar die hollebolle gijs. Ze gooide het in zijn mond, nou dat was een leuk spel, want hij sprak met volle mond steeds keurig, dank u wel. Nou, en daarvan was oma toch wel even stil en dacht, doet hij dat nou ook met mijn zonnebril? Daarna haar pruik en haar prothese en toen haar charatel en bij haar kousen en haar schoenen riep hij nog steeds, dank u wel. Toen haar jas en haar vest, nou dat gaf hem plezier, daarna haar paspoort na de vraag van hier papier. Hij vrat alles, had zelfs haar parapluutje al gekraakt. Maar oma had niets over, stond inmiddels poedelnaakt. Toen kwam bericht dat ze was gevonden, papiertjes rapend op het parkeerterrein. Allemaal voedsel voor die hongerige gijs, want eten vond hij zo fijn. Beetje beschaamd heb ik oma meegenomen, gehuld in mijn lange regenjas. En toen ik vroeg hoe ze hiertoe was gekomen, zei ze dat het zo'n beleefde jongen was.

0: So. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Zo grappig hoort het allemaal niet vanavond. Nee, ik heb even een klote periode achter de rug. 3 jaar lang. Het begon zo goed voor mij. Hè? Ik was namelijk 1 jaar vrij. Ik denk, wat ga ik doen met 1 jaar vrij? Ik denk, nou weet je wat? Ik ga aan mijn relatie werken. Ik ga 1 jaar lang op reis met mijn vrouw. Dus ik kom thuis. Ik zeg, schat, we gaan weg. Ze zegt, nee, ik ga weg. Ik zeg, ja? Ja, met mij. Nee, zegt ze, niet met jou. Ik zeg, want? Ze zegt, want ik ben niet meer gelukkig met jou. Ik zeg, oh, jij niet met mij? Ik kon me niet voorstellen dat iemand niet gelukkig is met mij. Ik bedoel, tuurlijk, ik heb ook mijn slechte eigenschappen, maar ik heb ook een hoop goede eigenschappen. Ik bedoel, ik ben grappig, ik heb humor, succesvol, knap, aantrekkelijk, sexy, bescheiden. Ik kan goed praten over mijn gevoel. Volgens mij is dat wat vrouwen belangrijk vinden in een man. Een man die kan praten over zijn gevoel, nou, dat kon ik heel goed. Dan kwam ik thuis en dan zei ze, hoe voel je? Zei ik, goed? Ja, of moe? Of allebei? Of... Ze zegt, Najib, ik trap niet meer in die smoesjes van je. Ze zegt, of we gaan in relatietherapie, of ik ga weg. Ik zeg, ja, wacht, als dit de keuze is, hè, ga dan maar weg. Ja, dat klinkt hard, ik weet het, maar heeft ze zo vaak gedaan. Want je, dan pakt ze een weekendtas in en roept ze, ik ben weg. En dan belt ze een paar uur later op. Nou, dit keer ging ze weg en ze belde niet. Dus ik dacht, nou, ik heb geen bereik in huis. Of er is weer zo'n telefoonstoring. En, maar iemand gaat niet zomaar weg, dan moet ik er ook even bij vertellen. Er waren wat akkefietjes, ja. Ik moest een show maken, nou, heel veel stress, heel veel druk, dat neem ik mee naar huis. En dan ben ik echt niet de grappigste. En ik kreeg die show niet af, dus ik heb een vakantie van ons afgezegd. Nou, daar was ze heel boos om. En op dat moment, ja, weet je wel, het ging het steeds slechter. We gingen niet meer met elkaar praten, we zijn een beetje uit elkaar gegroeid. Allebei andere interesses. Mijn sociale leven lag helemaal plat. Zij moest alleen naar feestjes, alleen naar verjaardagen. Weet je wel, we deden geen leuke dingen meer samen. Ja, ik zette de vuilniszakken niet meer buiten. Ik deed geen boodschappen meer. Ik was vreemd geweest. Dat soort dingen allemaal. Nou, dat is niet goed te praten, ik weet het. Maar wij hebben nooit duidelijk afspraken gemaakt in het begin. En dat moet je toch echt maken als je met z'n tweeën samen gaat wonen. Ik riep gelijk, ik betaal alle rekeningen, zorg jij dat het huis er leuk uitziet. Ze zegt, ja, maar jij moet ook mee helpen in de huishouding. Ik zeg, ja, dat doe ik niet. Dat vind ik niks. Ja, ik ook niet. Ik zeg, nou, doen we het allebei niet. Ik ben ook heel makkelijk, hè. Ik zeg, ik regel iemand die 1 keer bij ons in de week thuis komt schoonmaken. Nou, dat heb ik geregeld. Ik kwam thuis met, hoe heette ze? Claudia. Claudia was 23 en die kwam uit Brazilië. En, nee, ik weet wat jullie denken. Mijn vrouw vroeg ook gelijk, vind je dat een aantrekkelijke vrouw? Ik denk, dan moet ik uitkijken wat ik zeg. Ik zeg, Claudia? Nee, gewoon, leuk. Oh, je vindt het leuk? Nee, gewoon aardig. Oh, ook nog aardig. Ik zeg, schat, heb je gezien wat voor enorme dikke billen ze heeft? Ja, wat een dikke billen. Ik zeg, ja. Nee, maar Claudia nam ons heel veel werk uit de handen. Dat ging 1/2 jaar goed. Op een gegeven moment werd het zomer in Nederland. Het was echt mooi weer. En Claudia kwam ineens in een soort van zomerjurkje schoonmaken. Ja, weet je, want die had mijn vrouw nooit aan. Dus ik moest daar wel de hele tijd naar zitten kijken. Ze was aan het stofzuigen en ik keek daar zo naar. Vum, vum, vum. Dat leidde een beetje af. En dat zag ze, hè. Ze stopt ineens en zegt, jij zit te kijken. Ik zeg, ja, Claudia, dat is Hollands. Kijken, kijken en niet kopen. Ja. Jij, ik heb er vandaag jurk aan. Ik zeg, ja, ik zie het. Staat je mooi. Jij is warm. Ik zeg, ja. Het is heet. Hè? Ik zeg, Claudia, wij zijn heel erg blij met jou hier in huis. Ik en mijn vrouw, hè, wij zijn echt dolgelukkig met jouw hulp. Daarom willen we wat extra's geven. Ja, als jij wil. Ik zeg, kom even zitten op de bank, daar praat wat makkelijker. Nou, toen komt ze naast me zitten op de bank. Ik zeg, zo, gezellig, hè? Ja, gezellig. Ja. Nou, wij willen je een soort van kerstpakket aanbieden. Maar het is zomer, ja. Zomerpakket dan, hè? En er lag 50 euro bij mij op tafel. Ik zeg, kijk, 50 euro hebben we voor jou neergelegd, is voor jou, hou maar. En daar was ze zo blij mee, hè? Oh, bedankt, bedankt. Ik zei, nou, in Nederland is het gebruikelijk als je een cadeautje krijgt, dat je diegene ook even een knuffeltje geeft. Wat? Is toch zo? Kom op, zeg. Niet op die mensen letten. Nee, kom, knuffeltje. Zie, zo, ja. Ja. En 3 kusjes, ben je vergeten. Ja, 3 kusjes. Zie, zo, sa. Ja. En als je heel, heel blij bent met een cadeautje, geef je ook een kusje op de mond. Is niet erg. Nee, kan best. En ik weet niet wat er gebeurde, maar ze kuste hem op mijn lippen. En mijn kaak ging naar beneden en mijn tong rolde eruit. Ja, ik schrok daar zelf van. Zei heel, eeuw, mag niet. Ik zeg, sorry, dat ging per ongeluk. Mag niet. Ik zeg, ja, ik zeg toch, dat ging per ongeluk. Dat is ook Nederlands, per ongeluk. Ja, jij bent getrouwd. Ik zeg, ja, jij bent illegaal. Ja. Het is hetzelfde. Je moet altijd uitkijken. Nou, hele sfeer verpest, hele werksfeer was kapot. Had ik niet moeten doen. En vrouwen hebben een 6e zintuig, hè? Daar geloof ik echt in. Mijn vrouw zei op een gegeven moment, ik weet het niet met die Claudia de laatste tijd. Ze gedraagt zich heel vreemd. Ik zei, wat is er dan?
1: Ja, nou ja, ze ruimt niet meer goed schoon en ze maakt niet... de bed heeft ze na laatst gewoon laten liggen en ik weet het niet. Ik zeg, oh? Ja, zegt ze, heb jij die 50 euro van tafel gepakt van de week? Nee? Die buitenlanders, hè? Ja, dat is toch zo, kom op, dat weet iedereen. Ja, toen heeft ze Claudia weggestuurd. We hebben 2 weken zonder hulp gezeten. Toen kwam mijn vrouw thuis met Dorina. Zegt ze, dit is Dorina, die gaat hier vanaf nu schoonmaken. Ik zeg, ja, prima, goed. Dorina was iets ouder, 49, woog 119 kilo en kwam uit Polen. Op zich niks mis mee, ze deed haar werk goed en daar ging het om. Alleen Dorina was nogal zwaar ademig. Dus als ze bij onze trap op was, stond ze echt 5 minuten lang... En ik dacht, hé, ze heeft een wasdroger onderweg aangezet. Zo klonk het altijd. Vreselijke lieve vrouw, Dorina. Maar ook bij haar in de relatie ging het niet goed. Ik zag dat wel eens aan haar. Ik zag dat ze niet, ze was niet vrolijk. Ik zei, Dorina, how are you? En dan zei ze, I'm not so vrolijk today, I'm not vrolijk. Ik zeg, why? I have ruzie with my husband. Ik zeg, oh. Ik zeg, me too. With my husband. Ik zeg, no, with my wife. Weet je wat, dat klikte gelijk. Als het niet goed gaat in je relatie, is het heel fijn dat je iemand hebt tegen wie je alles kunt vertellen. Ik had Dorina. Dan kwam ze die week erop weer. Ik zeg, Dorina, gaat het al een beetje beter? Of? Nee, trouwens niet, dat was niet het droomje, maar dat was niet de catastrof. Bij mij ook. Wij begrepen elkaar, dat was heerlijk. Maar bij mij waren de ruzies, ja, die werden steeds erger. Op een avond ben ik het huis uitgelopen, ben ik naar het café gegaan. Helemaal klem gezopen, kwam ik thuis. Op de bank in slaap gevallen, helemaal dronken. Kwam Dorina 's morgens naar boven. Hé, ik hoor wat. En Dorina was wel bezorgd door mij, hè. Jij niet slapen? Ik zei, ja, hier op de bank. Ik heb een ruzie gemaakt. Ja, drank maakt meer kapot dan je lief is. En het maakt het ding wat veel mooier. Dorina. Wat heb je een mooie ding aan? Kom even zitten op de bank, even een bakje doen. Nou ja, toen heb ik haar ook een kerstpakket gegeven.

0: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
1: Echt? Is dat nou handig?
0: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
1: Handig.
0: Het scheelt ook geld.
1: Heel handig dus.
2: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je

0: kastreren laat. Dat Lubas jong, hij nog wat wilt, je tiet is zo voorbij. Ik knip de ogen al dicht vannacht, ik laat je een zetie vrij.
1: Oh, door dat Lubas wel worden nou.
2: Nou.
1: Dat mijn klein is, maar ja, ze er toch nog.
0: De pitbull kreeg de molkerven, de achterdeur kwam lus. En Hendrik zei zo, Lubas jong, nou moest maar zien was dus. Door hoefst hij niet te hosten, door kreeg de hele nacht. Een baby siepjes in de buurt, te zorgen voor het nageslacht.
1: Haha, Lubas de Van Deur, hij wist wel niet waarom.
2: Maar wel waarvoor.
1: En hij wist ook voort waarom of waar moest.
2: Daar heb je honderd neuzen voor, hè.
1: Want toen woonde 19 wieder
0: in verbouwde boerderij. Twee vrijgezelle dametjes, heel vrolijk en heel blij. Het leven was hier enig op het Drentse platteland. Alleen die buurman met zijn pitbull was een dissonant.
3: Wat een vreselijk nare vent.
2: Ze is een volgelijk persoon geworden, hoor.
3: Het staat in zo'n schril contrast met alles wat wij Drents,
2: no.
3: als Drents ervaren ook, hè, zus?
2: Oh!
3: Bam, bam, bam! Zijn taalgebruik alleen.
2: Mogelijk gewoon. Hij slaat gewoon kreten uit, hoor.
3: Ik kan hem niet verstaan.
2: Nee.
3: En hoe hij met zijn beesten omgaat.
2: Oh.
3: Nou, dat zijn we heel anders gewend, hoor.
2: Ja, hoor.
0: De dames hadden twee poedeltjes, die hadden zij ook al jaren. En Hendrik had een zegtinger, dat dacht geen onwaarden. Toen hadden zij roepen van Lompert en meer van zulke soort woorden. En Lubas wol maar al te geen, die poedeltjes verloren.
1: Ja, dat was een beetje Hendrik zijn schuld, hoor.
2: Ja.
1: Want kijk, als Hendrik zag dat de dames morgens de poedels uitluiden...
2: Dus uitgerekend op dat moment Hendrik Lubas in moet laten.
1: En dan deed hem op bedeeld een ketum en dan muk hem hellig.
2: His, his, rrrr,
1: vast.
2: En wat? En als de dames voor Hendrik zijn baan de deur waren met de poedelies...
1: Dan schubde Hendrik de deur los en doorstuf Lubas hem met Hendrik erachteraan. En dan riep Hendrik, dames, lopen, lopen, maar ik geloof niet dat ik hem houden kan. Gooi ze, Hendrik. Dan moet je zien, lopen, zeggen. Ah, geweldig, wat mooi.
2: Ja, en door had het nou net schik aan, hè?
1: Ja. Afijn, hoe ken je allemaal in de kops?
2: En ik ken Lubas.
1: En ik ken de dames.
2: En ik ken de poedels.
1: Kortom, ik ken alle hoofdrolspeelers voor de nokomende vijf coupletten.
0: Door Lubenau, oes Lubas, de hond van Mendekops. In I-streep op de poedels aan, want ieder van was loops.

0: Het stak hem niet zo nou, hè?
1: Wat zeg je?
0: Het stak hem niet zo nou.
1: Nee, maar zoiets kwam het ook niet.
0: Nee. Want de hond die zaten in een kennel met 2 meter gozer vuur. En Loeba's dag door vruut ik mee toch zo in minder deur. Maar halfweg kwam me met de moelker vast te zitten in draad. Doorstunnen met de kop in het hok en met de kont op straat.
1: Ja, en zo vast als een hoes.
0: Hier als hekwerk, daar was geen rappen tegen.
1: En hoe harder of Loeba's erop?
0: Hoe vaster of ik kwam. Wat gunt er hier door achter?

0: zit. Die stumper kunnen ze ook niet verdedigen.
1: Ja, er was geen stad meer om er langs te hangen. En die poedels die hebben een hele fine scherpe tandies.
0: Ja, en pitbulls heb je ook wel in nul, dan rijd je met het hier als hek waar ik vast zit.
1: Dat doe je er weinig met.
0: Niks te love. No, en toen heb ze Hendrik belt.
1: Ja.
0: Die was net in de eerste slaap.
1: Genoeg hoe de stemming bij Hendrik was.

0: de loebas naar de dierenarts toe bracht. Die heeft hem dodelijk onderzocht en hem dat kon wel reden. Toen als de VHC, ik hoef hem niet meer te castreren.
1: Het was er niet meer nodig.
0: Had de poedels al in mijn afwart.
1: Bijknippen en afhechten, zeggen.
0: Die was er aan bang voor.
1: Maar Hendrik Luther niet bij zin.
0: Heeft er werk van gemaakt, maar op het hoogste niveau.

0: zak. Zo.
1: Nee, ook niet. Misschien heel anders. Misschien moet ik zo.
0: Zo.
1: Nee, nog anders. Misschien is het beter als ik zo.
0: Zo, zo.
1: Nee, nee, nee, Bert. Niet gaan liggen. Je mag niet slapen. Alles mag er gebeuren als je maar niet slaapt. Je moet wakker blijven. Denk maar gewoon aan hele gekke dingen. Oh mijn god, marsmannetjes. Waar? Als je maar niet slaapt.
2: Oh my god, tijgerattack.
1: Keur licht. Zo. Mijn god, zeg.
2: Bandolero. Je verwacht het niet, hè? Je verwacht... het is een verrassing. Ik ben niet goed, joh.
1: Jongens, jongen. Weet u, Groningen? Ik moet namelijk niet slapen. Want telkens als ik slaap, dus in mijn dromen... dan ontmoet ik een prachtige prinses. En net als het gesprek een beetje op gang is... dan word ik wakker in Holland met zeikweer en stijf van de stress. En iedere ochtend word je wakker, dus iedere nacht is het afscheid. In mijn laatste droom zei ik tegen haar, weet je... als ik nou eens bij jou blijf. Ze zegt, dat kan niet, maar het kan wel andersom.
2: Ik denk, dat weet ik niet, hoor.
1: Ja, zegt ze, het kan wel andersom. Als jij 7 nachten niet slaapt, dan beloof ik, ik kom. Ik zeg, 7 nachten jou niet zien. Ja, zegt ze, dat is moeilijk, maar het is te doen. Is 1 kleine maar, als je de 7e avond toch slaapt... dan verander je in een pompoen. Nou, dat kan toch helemaal niet? Maar jij, je gokt er niet op, hè? Nee. Nee. Ja, er is niks aan de hand, het is de 7e avond. Geen paniek, ik ben nog steeds wakker. Ik heb het dus gewoon gered. Ze kan ieder moment komen, dan komt ze hier staan, zo. En zegt ze, Bert, is dit allemaal echt? En ze zegt, kijk eens om je heen, alles is er. En hier zit 65 kilo visser. Wishful thinking. Ik zou zeggen, meisje, nogmaals, beloofd is beloofd. Ik heb het gered. Meisje, laat maar komen. Meisje. Meisje. Meisje. Oh nee, dat mag niet. Dat ging vanmiddag fout. Let op. Hup. Yes. Nee, kom maar. Laat me even zien dan. Hey. Zwaai eventjes. Gewoon een zakdoekje, roosje. Mijn heisje. Oh shit. Oh, oh wat ba... Oh, godverdamme. Oh, Groningen, excuses. Ah, gut. Oh, ik vergeet iets. Oh, wat jammer. Gewoon enthousiasme, het is warm. En even, oh, wat jammer. Echt, ik vergeet iets.
3: Wat vergeet je dan?
1: Nou, een nieuwsgierig clubje, hè? Of zal ik het niet vertellen?
3: Jawel, vertel!
1: Oké. Ik ga het vertellen. Ja, want ik moet eerlijk zeggen, ik moet het wel vertellen. Dan gaan zo meteen hele gekke dingen gebeuren. En vooral, dit geldt ook een beetje voor rij 1 tot en met 8. Oh. Dus kijk maar even op je kaartje waar je zit. Dan leg ik het nog even uit.
3: Nou, begin dan.
1: Ja, goed. Dames en heren, ik heb

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

24. Telkens loop ik langs, maar ik zeg niks, ik kijk alleen.

Geachte kameraden, en even terwijl de gevolgen. Jullie zullen allemaal bij je eigen wel denken, wie komt daar nou het toneel op? Maar dat ben ik. Mijn naam is Teun Vroegop. Ik ben een vriend van Gerrit Groenewegen, die hier vanavond tot jullie zou spreken op deze protestbijeenkomst van onze bond, waarin wij dus eigenlijk een standpunt gaan bepalen over een hoger loon en minder werk. Maar ik moet jullie even mededelen dat Gerrit is helaas de ziekte afwezig en moet het bed houden omdat hij namelijk ziek is dus. Voor degene die Gerrit kennen is dit natuurlijk een zware tegenvaller. Voor degene die Gerrit niet kennen maakt het niet uit, want die kennen Gerrit niet. Gerrit heeft mij gevraagd om in zijn plaats hier even naartoe te reizen en hetgeen wat hij dus wilde zeggen even voor te lezen uit deze brief. Dat doe ik verdomde... Dat doe ik erg graag voor Gerrit, want Gerrit is mijn kameraad. Hij heeft mij aangeboden de reis hier naartoe te vergoeden, maar dat heb ik van de hand afgewezen. Kijk eens jongens, als ik voor een kameraad wat doe, dan doe ik het. Ik heb het gedaan en daarom deed ik het. Maar wie schetste mijn verbazing toen ik vanmorgen in mijn Daffy met het pintere pokie stapte, dat er naast mijn Daffy deze sherrycan stond. Deze sherrycan gevuld met 5 liter supermachine van Gerrit. Had hij naast mijn wagen neergezet, deze sherrycan gevuld met 5 liter zuurbenzine. Als je kleine tegemoetkoming in de kosten, dan had hij op zijn ziekbed nog aan leggen te denken. Had hij gedacht van Teun moet een beetje zuurbenzine hebben voor zijn wagen. Dat vind ik een heel mooi gebaar, weet je dat. En ik mag dan ook de tolk zijn van jullie allen. En Gerrit vanuit deze plaats voor met een herstel. Ik denk dat iedereen dat wel heeft verstaan. En dan ga ik nou over, jongens, tot het voorlezen van de brief van Gerrit. Kameraden, dat zijn jullie dus, hè? Door mijn ziekte kan ik niet op deze protestbijeenkomst zijn. Maar mijn vriend en gabber, Teuntje Vroegop, heb ik bereid. Gevonden. Mijn woorden te vertolken. Kameraden, dat zijn jullie weer. Wij zitten weer eens in dezelfde schuit met ons allen. Maar het is geen schuitje dat zich in de boot laat nemen door de baas applaus. Oh, door de baas applaus. Prima. Prima. Zet. Kameraden, wij nemen het niet langer meer korter. Herstel. Wij nemen het niet langer meer. Korter moeten de werktijden en hoger het loonapplaus. Het loonapplaus. Zet. Kameraden, wij laten ons niet langer uit. Buiten is het goed. Oh, wacht even, herstel. Kameraden, wij laten ons niet langer uitbuiten. Is het goed dat wij ons oren aan laten naaien? Hierop is slechts één antwoord mogelijk. Een krachtig driewerf nee, nee. Nee. 1, 2, 3, klopt. Kameraden, hier voor jullie staat een man die 5 jaar geleden zijn rechterarm heeft verloren aan de kroonkurkmachine. Wat? Zijn rechterarm heeft verloren aan de kroonkurkmachine. Even wisselen. Weten jullie wat ik als compensatie van de hoge heren heb gehad?
1250 gulden en een aansteker met inscriptie die het niet doet. En toen heb ik gezworen met mijn linkerhand een vuist te maken. Maak vuist. Ja, yeah, hoe dan? Ja. En ben op pad gegaan met een geestelijke. Kracht die ik bezat, had ik niet meer. Herstel. En ben op pad gegaan met een geestelijke kracht die ik bezat. Had ik niet meer kunnen vragen. Kameraden, zie ik eruit als een man die gaat bedellen. bedelen. Kameraden, zie ik... bedelen, neem me niet kwalijk. Kameraden, hier voor mij leggen nog enkele stukken van de heer van Oosterlo, die vorige week overleden is. En dus niet meer in ons bestuur zit, nee. Hieruit blijkt duidelijk dat er op het hoofdkantoor zonder ons beslist wordt vreemd gegaan. Hieruit blijkt duidelijk dat er op het hoofdkantoor zonder ons beslist wordt vreemd gegaan. Nooit wordt van gemerkt. Wacht even, herstel. Hieruit blijkt duidelijk dat er op het hoofdkantoor zonder ons beslist wordt. Vreemd gegaan is het ook met de loonstrookjes. Even verkeerd gelezen. Hier is BV mijn loonstrookje. Ik zal het jullie voorlezen. Want dat is het bewijs dat er met de computer wat aan de hand is. Maar niemand heeft wat te veel gehad. De grote heren zijn daar gek. Ik ben hiervoor persoonlijk naar de grote baas geweest. En heb gezegd, meheer uit de Boogaard, ik kom met u een delicatessenzaak bespreken. U bent een mooie zak. Een man. U bent een mooie zakenman, neem me niet kwalijk. Die mooi weer speelt van onze centen. En wij zijn hiervoor financieel niet drachtig genoeg. Kameraden, zoals iedereen weet, ben ik homo. Geen met jullie allen. En ik breng de woorden in herinnering van de heer Braakman die in positie is. Die in positie is gestegen bij de bond. Ik denk al die oude Braakman. De heer Braakman heeft gezegd, waar ons het recht niet wordt gegeven, zullen wij het nemen. En iedereen heeft deze week zijn orgaan gezien. En natuurlijk ook gelezen. Hij weet wat hij moet doen. Niks. Wat? Ja, helemaal niks. Dat is ons protest. En mijn protest van Gerrit Groenewegen is dat ik zal strijden en sterven voor de werkende man. Inderdaad, kameraden, zal sterven. Ik zal hier op deze plaats en voor jullie ogen, maar vooral voor de ogen van onze uitbuiters, op boeddhistische... Ja, wacht nou even, ja. Op boeddhistische wijze afscheid nemen van jullie allen.
En daarom heb ik meegenomen een sherrycan met 5 liter benzine. Ik zal mij met deze benzine overgieten. En mezelf ook aansteken. Even nakijken. Een sherrycan met 5 liter benzine. Ik zal mij met deze benzine overgieten. En mezelf ook aansteken. Die Gerrit. Ja, ik ben er een beetje besouden mee dat jij komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Het laatste gênante wat ik heb meegemaakt. Geen woord van gelogen. Na die ziekenhuisperiode was ik heel erg wit. Ik zag er spierwit uit van die narcose en die pillen en die shit. En zei mijn vriendin tegen mij: Jochem, ga dan even onder de zonnebank bij mijn ouders. Dan zie je er wat gezonder uit. Ben ik voor het eerst van mijn leven bij mijn schoonouders onder een zonnebank gaan liggen. Ben ik voor het eerst van mijn leven, wist ik veel, 3 kwartier onder een zonnebank gaan liggen. De volgende dag, mijn kont was nog rooier dan een baviaan. Maar nu komt hij. De voorkant, spierwit. Spierwit aan de voorkant. Zeg mijn vriendin: Jochem, heb je de klep wel dicht gedaan? Moet dat? Oké, prima. Maar dat is mijn leven. Maar het zag er niet uit. Toen zegt mijn vriendin: Jochem, ga dan even naar de stad toe. Naar zo'n zonnebankstudio. Dan kun je het even recht laten trekken. Professioneel. Ben ik voor het eerst van mijn leven als jongen naar een zonnebankstudio geweest. Nou, ik kom naar binnen, toch een beetje verlegen. Al die vrouwen meteen: hey, moet je kijken, dat is Bert Visser. En ik weet het precies, maar achter de balie stond een pot pindakaas. Achter de balie stond een pot pindakaas. Tenminste, dat dacht ik. Bleek gewoon een meisje te zijn die iets te lang onder de zonnebank had gelegen. En dat was echt zo'n kakmeisje. Echt zo: mijn vader, mijn moeder, weet je. Nou, het had uw dochter kunnen zijn. En vervolgens. Ja. Nee, maar echt zo kinder voor kinderen 2.0 meisje. Weet je. En dat meisje en die kakmeisjes, die praten tegenwoordig half Engels. Die praten allemaal half Engels. Dus ik kom binnenlopen. Ik zeg: joh, ik wil graag zonnen. Oké, wow, we zonnen. Oké, have fun, been there, done that, oh my god, out of the blue, don't ever go there, whatever, super chill, wow. Dus ik zeg: joh. Ik zeg: wat moet ik doen? Oké, follow me, oh my god, talk to my hand. Nou, dus ik loop achter die chatee-stok aan. En daar kom je binnen in zo'n zonnebankstudio-hokje. Ben je eens binnen geweest in zo'n zonnebankstudio-hokje? Ziet eruit als zo'n invalide toiletje. Met zo'n laag opengeslagen kopieerapparaat. 1 tafeltje. En op dat tafeltje stond een plantenspuit. Nergens in dat hele hokje was een plant te bekennen. Toch stond er een plant. Nee, zegt het meisje. Dat is zeg maar om de zonnebank zeg maar naar afloop te cleanen. Ik zeg: opeens herkende ik het ook. Want die plantenspuit, die heb je toch ook in de sportschool? In de sportschool heb je toch ook zo'n plantenspuit? Dan zit je op zo'n spinfiets. Zit er naast je zo'n 300 kilogram lekker monster die ongeveer 12 miljoen liter zweet per minuut verliest. Na 3 kwartier stapte hij er vanaf, pakte die plantenspuit, doet hij 1 keer zo, 1 keer zo. En dan ga je mij vertellen dat 12 miljoen bacteriën in 1 keer dood zijn. Whatever. Nou, dus wat gebeurt er? Dan kleed je uit en dan ga je poedelmaat liggen onder die zonnebank. Nou, dan ga je liggen op zo'n ijskoude plexiglasplaat met je hoofd op een soort baksteen met een deukje erin. Nou, dan lig je daar en boven je hoofd zijn allemaal knopjes. Allemaal knopjes boven je hoofd. Je voelt je als een soort piloot die poedelnaakt in zijn cockpit ligt. Ja. En als ik knoppen zie, dan ga ik erop drukken. Dus ik begin als een gek op al die knopjes te drukken. Ging de ventilator aan. Dat is koud! Dat is een harde wind. Je wil het niet weten. Mijn schaamhaar werd met wortel en al eruit getrokken. En het was zo koud dat bepaalde lichaamsdelen onmiddellijk richting de schuilkelder lopen. En terwijl ik daar lig, hoor ik opeens een zoemend geluid. Nee, serieus, had ik een wesp in mijn zonnebak. Serieus, ik had een wesp in mijn zonnebak. Of een vlieg met een Vitesse shirt. Maar ik... Dat is een hele slechte grap, maar mijn vriendin heeft hem verzonnen, dus ik moet hem erin houden. Nou, maar later. Maar ik ben allergisch voor wespen. Ik ben een van die 15.000 mensen in Nederland die allergisch is voor wespensteken. Als het door een wesp gestoken wordt, moet ik het zeg maar binnen 5 minuten uitzuigen. Want dan, zo, even hangen. Dan ga ik dood. Nou, vrij relaxed. Die wesp komt steeds dichterbij. Heb je trouwens wel eens goed gekeken naar de ogen van een wesp? Ziet eruit alsof hij de BH van zijn zusje over zijn kop heeft getrokken. Maar op een gegeven moment was ik hem kwijt. En op een gegeven moment, toen prikte die in mijn kuit. Nou, doe dat stukje pijn, maar bleef rustig. Ik zet mijn stopwatch op 5 minuten voordat ik zou sterven. Begin als een gek op al die knoppen te drukken.
die klep gaat vrij langzaam omhoog in een noodsituatie. Dus toen ik eruit kwam, hadden we 2,5 minuut. Joh, ik denk, geen paniek. Even je kuiten zeggen, geen probleem. Maar het probleem is, kijk hier, kijk. Ik kan mijn eigen kuit niet uitzuigen. In totale paniek. Sprint ik dat hokje uit. Godzijdank, niemand in de hele Zonnebankstudio aanwezig. Behalve mevrouw Covey. Die keihard begint te gillen. Want u ziet een naakte man uit een hokje rennen. Keihard roepen, zuigen, zuigen.

En dan thans een klein stukje uit de stad van de gladiolen. De stad van de blubberkoppies. De haveloze natnekken. Onder het allesomvattende motto als een achterlijke. We spelen we vanavond, jongens. Muziek. Waar ben je geweest? Waar heb je gezeten? Niet in de kerk.

Als de plak in van te staan, dat is makkelijk zat. Lukt het een beetje dat muts? Lukt het? Zullen we er even overrammen? Hè? Werk je op het crematorium? Nee, omdat je een aas speelt. Hè? Hij vindt aas best. Makkelijk zat, zet er nog even in, jongens. En klap een beetje mee voor de sfeer. Kan jou het schelen, het duurt net zo lang. Kom aan. 1, 2, 3, 4, zij sluit, tja, tja, tja. Oh nee, dat is een ander nummer. Waar ben je geweest?

dat is makkelijk, zat. Hou maar even op, jongens. Hou maar even op. We gaan eens even een poosje lullen even met de mensen, jongens. Je moet allemaal namelijk nog de groeten hebben van tante Pietje, jongens. Je kent er wel het Messi. Tante Pietje, ze is hartstikke dik. Afgekeurd voor de milva. Want als je die doodschiet, eerlijk dan moet je erom douwen. Zulke grote platjoekels heeft dat nog. Eerlijk waar, die is hartstikke dik. Als je daar omheen moet lopen, dan kan je zeggen, jongens... Nee, ik neem brood mee. Als je daar omheen moet lopen, beginnen ze op de helft een zoekactie. Eerlijk, maar ja, jongens, ze heeft het niet zo best getroffen met die maanvaander. Ze heeft een beetje een kwalenbakkie getrouwd. Zo'n graftengel. Dan komt ze af en toe komt ze langs, jongens, en dan komt ze klagen, klagen, azen, achter. Ken je die maanvaander? Dan kwam ze ook weer langs. De man had laatst namelijk een ongelukje gehad. Die was een beetje van de lader gevallen met schilderen. Toen lag hij in het ziekenhuis helemaal in het gips. Schulde wonden gips. Met zo'n kijkluikie. Toen lag hij zo'n beetje van een beetje zo te trekken, zou ik maar zeggen. Toen zegt ze, hey, je scheute Piet. Zit hij neem een gipsje ook zo. Maar verder is het een kwallenbak. Eerlijk waar, jongens. Hoor, ze vertelt er wel eens over. Laatst ook. Toen zegt ze, Herman, hoort dan. Hoort dan, Herman. Houd je kop dan even. Hoort dan. Zomers is hij altijd hartstikke gauw bruin. Ik zeg, jochie, hoe komt het tot je zo gauw bruin bent? Hij zegt, ja, ik heb te veel pygmeeën in mijn bloed hangen. We moesten laatst, moesten we naar mijn ouders in het bejaardenhuis avondrust en den. Ik zeg, ja, wat den? Hij zegt, ik ga mooi niet mee, want ik hou niet van cementen bejaarden. Wat een half zeventje, Herman. Hoort dan, Herman. Hoort dan. We moesten laatst naar het muziekcentrum. Ja, we hadden vrijkaarten, hoor. We moesten naar het muziekcentrum. Je weet wel, die grote grijze steenpuis. Op het Vreeburg, het kerkhof met verlichte graven. Toen zeg ik zo tegen hem, hoe vind jij nou de akoestiek? Hij is namelijk hartstikke muzikaal. Hij heeft zelf ook een pick-up. Ik zeg, hoe vind jij nou de akoestiek hier ook? Ja, zegt hij. Nou ruik ik het ook. Wat een haveloze Herman. Hoort aan Herman. Hoort. Altijd een wolkje in zijn koffie, dat soort grappen, weet je wel. Maar ja, jongens, ik moet nog even vertellen. We waren laatst nog een verjaardag geweest. En hij had veel te veel gezopen die maand van tante Pietje. Ome Pietje, zou ik maar zeggen. En ja, als het maar voor niks is, dan zuigt hij zich helemaal klem, die blubberkap natuurlijk, hoor. Eerlijk, echte Dutch uncle, om het nou eens in goed Duits te zeggen, hoor. Nou, fijn, we zitten op de terugweg in de trein en hij moest kotsen, jongen. Hij moest kotsen aan zijn achter. Maar ja, de toiletten kon hij nooit meer halen. Toilet, ja, dat is Frans toevallig, hoor. Toevallig. Makkelijk zat. En dan zat er tegenover ons in de coupé zo'n klein mannetje. Zo'n half zeventje, zou ik maar zeggen. Zo'n klein zakje met kluiven, zou ik maar zeggen. En dat stumpetje, ja, door het schudden van de trein, was een beetje in slaap gesukkeld. Zat een beetje te meuren, het stakketje. En hij moest kotsen, Herman. Hoort. Hij kotst het hele mannetje onder. Eerlijk waar, dat verwaarloos gebakkie zat van boven. Die zat van boven tot onder de schilvers. Met van die harde stukjes ertussen. En van die groene puntjes. Hoort aan Herman. Hoort, wat denk je van die flikt die blubberkop? Hij maakt het stakketje wakker, hoor. Het mannetje dat zit zo met zijn handjes en wrijft zo zijn ogen uit, hoor. Dus die kijkt naar al die kleren zooi om hem heen. Toen zegt die gozer, die zegt... Gaat het weer een beetje? Is dat wat, joh. We gaan maar verder.

Ik kan echt zat. Hou maar weer even op, jongens. Hou maar even op met elkaar, hoor. Dat is wel weer mooi geweest, hoor. Hij hoort niks, die roze doen. Wat is het van? Hey, Muppet! Houd dan even op met rare, joh. En je blikvinger is opengetrokken, joh. Ja, je lacht erom. Je zou zelf maar zo'n hoofd hebben. Het is natuurlijk maar een grapje, maar ja, de mensen denken dat het soms serieus is. Want gisteravond hadden we ook nog zo'n badmuts, hè? Ja, die kon weer geen piano spelen. Eerlijk, maar ja, af en toe hebben we wel eens dat de mensen gewoon applaus tussendoor krijgen. Maar ja, daar kun je niet om gaan schooien. Dat vind ik niet leuk. Maar het gebeurt wel eens dat ze... Hier, daar heb ik weer. Zet nog door, joh. Het zet nog door. Hé, joh, dat in je maand, joh. Haveloze. Het is toch wat. Hoor je bij het raamplafond? Het is toch niet te geloven met die man. Nee, maar even, jij weet nogal veel, hè? Weet jij nou waar de meeste eenden vandaan komen? Uit Woerden. Wist je dat niet? Hé, Rinus. Ik zag net, jij kan ook staan, hè? Hè? Hè? Niet zo lang, nee. Maar Rinus is afgekeurd voor de WHO namelijk, voor zijn rug. En nou haast hij een beetje beun. Hij helpt zijn zwager in de bouwers Uppenman. En bij de Belgische bowling, die ballen terugbrengen, zou ik maar zeggen. Toen had hij laatste klusje, komt hij in de ijzerwinkel, zegt hij tegen die verkoper. Meneer, heb u ook kleine oogjes? Tuurlijk, zegt die verkoper, dan moet je veel zuipen en laat naar je nest gaan. Dus maar... In het theater moet je wezen, in theater moet je zijn. Daar is het leven nog leuk, een scheutje anti-schag.

0: was weer geweldig, het was weer reuze enthousiast. Blijf gezellig, als u zin heeft, blijf nog even onze gast. Is het gewone ontvluchten uit de sfeer van alle dag. En blijven lachen is nodig. Tot ziens allemaal en vooral zeer veel gezondheid.
1: Dank u wel.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Klimaat. Lastig hoor.
2: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
3: En de overheid, die moet ook meer doen.
2: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
4: En dat heeft echt zin allemaal?
1: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
5: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Ik weet niet of mensen zich dat realiseren, maar het is mij ook niet aankomen waaien. Hè? Ik heb me ook in dat cabaretwereldje omhoog moeten vingeren, want daar kwam het uiteindelijk om neer. Oh. Ja. Ja, het is nou duidelijk wat er in die Rooms-Katholieke kerk allemaal gebeurt. Dus in het cabaretwereldje was het niet veel anders zo. En mensen vragen me wel eens zo wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Nou, ik weet waarom die schermen er überhaupt staan. Om te komen waar ik nu ben, heb ik die hele generatie cabaretiers boven mij. Ik heb daar seksuele handelingen bij moeten verrichten. Allemaal. Door jullie kennen ze. Mensen waar ik het minst van verwacht, die waren het ergst. Herman van Veen. Oh. Dat is de grootste smeerlap van allemaal. Ja, hij wil ondertussen ook nog de hele tijd lollig doen. Ik weet nog precies dat ik bij hem in die kleedkamer lag. Naakt, in al mijn kwetsbaarheid. Ja, op een tafel, op een buik. Weet je, hij stond dan achter me en hij wilde leuk doen. Weet je, deed hij mijn billen uit elkaar en dan zong hij opzij, opzij, opzij. Maar klaar zat. Ik dacht, Herman, alsjeblieft. Ja, let's get it over with. Weet je, maar hij ging maar door. Je spetters, Pieter, spater. Ik kom een druppel later. Het zat, Maar allemaal. Herman Vinkers. Heb ik ook seksuele handelingen bij moeten verrichten. Herman Vinkers was dan precies andersom. Ik moest dan Herman Vinkers penetreren. Hè, zoals hij dan zei, een tukker is een bukker. Nou goed, ja, was niet te doen, Herman Vinkers penetreren. Gordroog die man. Ik denk nou de enige bij wie ik nooit seksuele handelingen heb hoeven verrichten, was Freek de Jonge. Dat is de enige. Hoefde ik alleen maar te zeggen dat hij de beste was en daar rukte hij zich dan een beetje... Ja. Memories. Oh. En ik weet nog precies dat ik bij Herman van Veen in die kleedkamer lag. Weet je, en hij ging maar door. Weet je, dan moest hij zijn Alfred Jodocus kwak kwijt. Ha, ha, ha, ha. En dat ik dacht, hè, als het me gaat lukken. Ja, als het me gaat lukken om cabaretier te worden. En ik speel dadelijk voor grote, volle zalen. En er is een generatie cabaretiers onder mij. Dan zal ik nooit. Maar dan ook nooit. Maar ja, het gebeurt gewoon. Dat is heel gek. Het gebeurt gewoon. Die hele generatie onder mij, die hebben weer seksuele handelingen bij mij moeten verrippen. Allemaal. Jullie kennen ze, noem maar op. Jan-Jaap van der Wal. Die heeft mij oraal moeten bevredigen. Niet te zuinig, kan ik jullie vertellen. Daarvoor had hij nog helemaal geen hazellip. Denk je nog meer? Jochem Meijer. Maar goed, dat was meer een vluggetje. Najib Amali. Dat was ook een gedoe, jongen, met Najib. Ja, dat was tijdens de Ramadan. Ja, dus toen was de vraag of hij mijn sperma mocht doorslikken of niet. Nou, dan moet je net bij mij zijn. Toen heb ik die Najib even op zijn knietjes gezet. Hè, met zijn billetjes naar het westen. Hè? Heb ik hem even duidelijk gemaakt waar wij in Eindhoven verstaan onder Ramadan. Kom maar. Tja, dat is ons dan.

0: Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

en ze zou mijn tante zijn. Maar het geloof is uit de kas. Er wordt niet meer geloofd. En dat is natuurlijk niet waar. Kijk, het geloof van mijn tante, dat is uit de kas. Maar in die kas werken alleen maar van die illegale moslims. En daar kan je een hoop over zeggen. En dat doen we lekker niet. Want ik moet straks nog even op de fiets naar het hotel. En, ik ben niet de helft die zegt, schrijf het maar op hun buik, zal ik het zo zeggen. Nou ja, er is wel iets veranderd natuurlijk. Hè? U zit dan lekker in het donker over het huis. Even kijken wat Joep over de moslims gaat zeggen. En maandag op je werk, ja, wij waren erbij. Ja. Er is natuurlijk toch iets veranderd, er is een andere sfeer gekomen. Bij ons waar ik woon in Amsterdam ook, ik bedoel 2 januari, Marokkaanse krantenjongen kwam, gelukkig nieuwjaar, ik zeg, is 200 euro genoeg, jongen? Maar er is natuurlijk iets veranderd, er is geen humor meer, niemand durft meer. Een paar jaar geleden, ik liep met mijn oude tante de kas binnen, toen waren die jongens met z'n allen zo aan het bidden. Ik zei mijn tante, nou dat is wel een hele nieuwe manier van plukken, hè jongens. Niks aan de hand. Maar toen wisten we nog niet dat de islam volksgodsdienst nummer 1 zou worden. Want er is natuurlijk toch iets aan de hand. Het is toch een ander sfeertje. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Ik bedoel, het is een ander geloof. We zijn er nu pas achter dat we toch een soort tweede staphorst hebben binnengegaan. Ja. Het zijn allemaal hele grote gezinnen. Dat moet ook wel, want er vallen er altijd een paar af door de eervraag, zal ik maar zeggen. En het grapje blijft binnen de Groningse Schouwburg. Anders kunnen ze weer gaan verbouwen. Nee, maar goed. En er is al een kunstenaar die de kleur van deze blouse bepaald heeft. Of mag je... Nee, maar goed, het is natuurlijk toch een ander sfeertje. Het is een ander sfeertje, absoluut anders. Ik bedoel, het is een ander geloof. Die meisjes met die hoofddoeken, homo's worden uitgescholden. De corrigerende pik richting de vrouw is weer toegestaan. Ja, het is niet allemaal slecht, maar het is toch even... Maar het zal niet lang meer duren of er komt nog een discussie in de Tweede Kamer of de vrouwenbesnijdenis wel of niet in het ziekenfondspakket moet. En dan worden de particulieren wel verdoofd, weet je dat, ja. Hoofddoekje voor het bloeden, weet je, het zijn natuurlijk toch dingen. Het wordt de knok, het wordt de knok. Met de islam is dat het knok. Of het nou in Israël is, of in Palestina, of in Pakistan, of in Afghanistan, het is altijd knokken. Hey, ik vraag me wel eens af hoe de goden daar naar kijken. De goden, kun je dat weten, zitten bij elkaar in één hemel. Die zaten vroeger verdeeld over allerlei hemels. Maar toen is McKinsey gekomen en zei, jongens, dat kan heel veel goedkoper. En tegenwoordig zitten de goden bij elkaar in een skybox. Dat is zo. Dat is zo. Nou, dan geloof je het niet. En die goden die kijken naar beneden. En die goden die zien hoe al die gelovigen met elkaar lopen te klootzakken. Die gelovigen hebben allemaal het boekje met de waarheid bij zich. De Bijbel of de Koran of Pinkeltje. Maakt allemaal niet uit. En die worden weer opgehitst door hun leiders. Door de ayatollahs. Door de imams. Maar ook door die wanstaltige Amerikaanse televisiedominees. Maar ook door, hoe heet die gozer, die eetverspreider uit Rome. Weet je, het zijn er toch... Die niet? Nou, doen we die weg. Zo lang gaat het grapje niet meer mee, hoor, dus... Ja, ik ben zelf niet zo gelovig, maar wie heeft nou toch verzonnen dat die lieve paus zo lang door moet werken, zeg? Heb je hem zien lezen met kerst? Nee, dat ging niet echt lekker, nee. Maar dit soort Varilux glazen zijn er ook nog niet, hoor. Hij werd eind januari in het ziekenhuis opgenomen, toen lag hij nog te lezen. Toen was hij bij de thee van Thailand. Bedankt voor die water. Dat is goed voor die bloemen. Heb je die arme paus wel zien lopen, man? Het is net op zijn Duracell-batterijen op zijn. Het enige wat hij nog kan, een beetje naar zijn eigen lul staren. Zo. Nooit gebruikt.